0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Als je vanmorgen naar buiten keek, is de kans groot dat je een vallende ster hebt gezien. Want rond 4 uur passeerde de Perseïde langs de aarde. Dat is de grootste meteorenregen. Mark van den Broek van Sterrenwacht Urania legt uit.
3: De aarde zit eigenlijk door een wolk van stofjes, afkomstig van een komeet. En die stofjes gaan dan botsen op de dampkring. En die gaan dan een lichtstreepje veroorzaken aan de hemel. En normaal zie je dus iedere nacht gemiddeld 1, 2, 3 vallende sterren per uur. Na middernacht ligt dat rond de 60 per uur.
2: Tot eind augustus kan je extra vallende sterren zien. In de VS stapt Karoline Leavitt, de woordvoerster van het Witte Huis, eind deze maand op. Dat heeft president Trump bekendgemaakt. Leavitt wil meer tijd doorbrengen met haar kinderen en familie. Ze is sinds begin vorig jaar woordvoerder van Trump en met haar 28 jaar de jongste ooit in die functie. Leavitt blijft wel voor Trump werken als adviseur achter de schermen. Paris Saint-Germain heeft de Europese Supercup voetbal gewonnen. Traditioneel de wedstrijd tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. Het werd 2-1 tegen Aston Villa. Het is voor PSG al de tweede Supercup-zege op rij. Veel zon vandaag en het wordt heet, lokaal 35 graden. Morgen nog een paar graden warmer tot 37 graden. Zaterdag nog 28 graden, nog altijd met veel zonnige perioden. En zondag 26 graden met lokaal een bui.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: 17 burgemeesters en schepenen zijn met ziektepensioen, maar besturen wel een gemeente. Dat blijkt uit cijfers die N-VA heeft opgevraagd. In dat systeem mag je voor alle duidelijkheid bijverdienen, maar een politieke job is vaak meer dan een fulltime. En het is dan ook een fout systeem, zegt Eva de Mesmaker van N-VA.
3: Het zijn ambtenaren die dus ooit de boodschap hebben gekregen. Bij ons kan je eigenlijk niks meer doen. Je kan voor de rest van je leven niet meer werken, want jij bent te ziek. En die mensen tonen nu eigenlijk aan dat dat volledig onterecht was, want die voeren nu het ambt uit van schepen of burgemeester. Dus die kunnen wel degelijk nog heel veel.
2: Het systeem is dan ook afgeschaft. 87.000 ambtenaren krijgen het wel nog. Afgelopen nacht kon je opvallend veel vallende sterren spotten, want rond 4 uur passeerde de Perseïde langs de aarde. Dat is de grootste meteorenregen. Mark van den Broek van sterrenwacht Urania legt uit.
4: De aarde zit eigenlijk door een wolk van stofjes, afkomstig van een komeet. En die stofjes gaan dan botsen op de dampkring. En die gaan dan een lichtstreepje veroorzaken aan de hemel. En normaal zie je dus iedere nacht gemiddeld 1, 2, 3 vallende sterren per uur. Na middernacht ligt dat rond de 60 per uur.
2: Gisteravond bedekte de maan ook 90% van de zon. En kon je voor het eerst in 27 jaar zo'n grote zonsverduistering zien. In Frankrijk geldt vanaf vandaag in 80 departementen code oranje voor de hitte. Het wordt daar lokaal tot 40 graden. Onder meer in Parijs en Rennes is het extreem heet. Er geldt dan ook voor 50 departementen een hoog risico op branden. In Pas-de-Calais in het noorden mogen intussen 1200 vakantiegangers weer naar huis. Zij werden gisteren geëvacueerd van hun camping door verschillende duinenbranden. Maar het vuur is daar onder controle. In het voetbal heeft Paris Saint-Germain de Europese Supercup gewonnen. Die gaat altijd tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. Het werd 2-1 tegen Aston Villa. Het is voor PSG al de tweede Supercup-zege op rij. Op het EK Atletiek heeft Pauline Koekuit naast een medaille gegrepen op de 400 meter hoorde. Ze begon nogthans sterk, maar viel in de laatste rechte lijn wat stil en werd vierde.
5: Ik kan mezelf niks verwijten. Ik heb echt alles gegeven. Er zat niet meer in. Dus ja. Zelf heb ik echt naar mijn gevoel veel sterker doorgelopen dan gisteren. En toch is het dezelfde tijd. Nog altijd wel gelijkaardig aan mijn PB, maar ik dacht wel echt dat er veel meer in zat.
2: Daniel Segers werd achtste en laatste in de finale van de 400 meter. Hij loopt al langer rond met een blessure. En op de 110 meter horde konden Zeno van Nijgen en Eli Bakari zich niet plaatsen voor de finale. In de tienkamp staat Dai Keita halfweg 16e in de totaalstand. Hij eindigde met een knappe 4e tijd op de 400 meter. Een nieuw persoonlijk record ook. Veel zon vandaag en het wordt heet, lokaal 35 graden. Morgen nog een paar graden warmer tot 37 graden. Zaterdag nog 28 graden, nog altijd met veel zonnige perioden. En zondag 26 graden met lokaal een bui.
6: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
7: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
6: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
7: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
6: 0485 54 87 85.
8: Dag Robert, storen we niet?
9: Nee, kom binnen.
8: Onze kleine is roekbaar.
9: Hallo.
8: Ja, zijn kettingetje van zo'n commune, hè? Dat past niet meer.
9: Allee man, dat past toch nog?
8: Hut, ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
9: 1924 euro.
7: Zoveel? Vergeet Bobbejaanland, Ibiza, hier ik kom.
9: Geniet er maar van, jongen.
10: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
11: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan die direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Zeg,
4: Marijn.
3: Wat is er,
4: Jos? Je is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gehouden aan gestuind. Zalig.
3: Ah, wel. Morgen gaan we er naartoe.
4: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
3: En waar is dat?
4: Ah, wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
3: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
5: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
6: Dan zit er niks anders op, hè?
5: Wat, hè?
6: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
5: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
6: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
7: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
9: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
8: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: Kleinhandels mogen vanaf vandaag 7 dagen op 7 open zijn. Van 8 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds en dus zonder verplichte sluitingsdag. De regering heeft de wet aangepast omdat die verouderd was. Maar de beroepsvereniging van zelfstandige supermarkten denkt dat er in de praktijk niet veel zal veranderen. Luc Ardies.
11: Er is nog altijd een verbod op het werkstellen van personeel eigenlijk in de zondagnamiddag. En dus dat betekent dat, net zoals dat tot nader orde het geval was, dat men dus enkel de zondagvoormiddag kan opendoen.
10: 17 burgemeesters en schepenen zijn met ziektepensioen, maar besturen wel een gemeente. Dat blijkt uit cijfers die N-VA heeft opgevraagd. In dat systeem mag je voor alle duidelijkheid bijverdienen, maar een politieke job is vaak meer dan een fulltime. En het is dan ook een fout systeem, zegt Eva de Mesmaker van N-VA.
12: Het zijn ambtenaren die dus ooit de boodschap hebben gekregen. Bij ons kan je eigenlijk niks meer doen. Je kan voor de rest van je leven niet meer werken, want jij bent te ziek. En die mensen tonen nu eigenlijk aan dat dat volledig onterecht was, want die voeren nu het ambt uit van schepen of burgemeester. Dus die kunnen wel degelijk nog heel veel.
10: Het systeem is dan ook afgeschaft. 87.000 ambtenaren krijgen het wel nog. Miljoenen Belgen hebben gisteravond naar de zonsverduistering gekeken. 90% van de zon werd iets over 8 uur bedekt door de maan. Een uniek fenomeen. De volgende gelijkaardige zonsverduistering boven ons land is er pas in 2081. Maar het zal dan mogelijk al donker zijn. De eerste goed waarneembare en totale eclips in ons land is pas in 2142. Dat is over 118 jaar. In de Zwitserse Alpen zijn na 34 jaar de lichamen van 2 vermiste Belgen teruggevonden, dat meldt HLN. 2 mannen verdwenen in 1992 tijdens een bergtocht door het slechte weer. Hun lichamen werden gevonden op een gletsjer met hun identificatiepapieren, maar DNA-onderzoek moet hun identiteit wel nog officieel bevestigen. Voetbal. Paris Saint-Germain heeft na de Champions League nu ook de Europese Supercup gewonnen. Tegen Aston Villa, de winnaar van de Europa League, werd het 2-1. PSG pakt zo al voor de 2e keer op rij de Supercup. Op het EK Atletiek in Birmingham is Pauline Cocuyt 4e geworden op de 400 meter horde. Ze greep net naast de medaille. Maar vandaag zijn er al nieuwe medaillekansen, zegt sportjournalist Klaas de Wijngaard ter plaatse.
13: Na de toch wel ontgoochelende dag gisteren zonder medaille ligt alle hoop van de Belgen vandaag bij Ilona Masson in het hinkstapspringen. Masson is toch een relatief onbekende naam, maar ze staat wel op de Europese ranglijst van dit jaar op de 2e plaats, dus een medaille is echt wel niet uitgesloten.
10: Nog op het programma vandaag onder meer Antoine Snijders in de reekse van de 200 meter en Helena Bonnet in de halve finale van de 400 meter. Veel zon vandaag en erg warm. Plaatselijk halen we 35 graden. Code oranje is ook van kracht. Mogelijk kan het zelfs tot 37 graden worden. Zaterdag zonnig bij een graad of 28. Zondag kans op hier en daar een bui en maxima rond 26 graden.
14: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
15: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
14: De Bip for Life? Wat is dat?
15: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
14: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
15: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
16: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaveraar thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
17: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artstraalstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
18: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis?
19: Merci, Mobiep.
20: Aha, aha, aha. Minerva.

En een hele goede morgen, lieve luisteraars. Dit was Tom Jones met You're My World. Dit is het programma Goedemorgen Antwerpen met Katja. Een beetje later dan normaal, maar ik had de tegenslag van in een heel lange file te zitten.

Ja, en ze noemde hem ooit een van de grootste Nederlandse volkscomieken uit Nederland, Adrianus Marinus, en wij kennen hem onder André van Duin natuurlijk, met een medley van een van zijn bekendste nummertjes.

En ik denk dat ze echt wel heel verliefd moet zijn, hè? Jackie Trent met Your Love Is Everywhere. Engelbert Humperdinck nog eens met de bicyclette van Belsize. En ik heb vernomen dat dit ook wel uit een film komt.

0: De spanning stijgt. Het aftellen begint op 17 augustus op de radio. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000 beleef je mee live in de Minerva Feestent op de Plage van Sint-Anneke. Kom genieten van de unieke Minerva-sfeer. Ontmoet onze presentatoren en vier samen met ons een onvergetelijke Minerva-dag. De mooiste muziek, een gezellige sfeer en plezier voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom. Mis het niet. Zondag 23 augustus vanaf 12 uur. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000.
1: Trek uw Daalschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Leven Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
5: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
4: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
5: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker? Juist gelijk als gij, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be?
4: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
5: Verongzies dat, manneke.

En we kennen het wel, het origineel nummertje is van Don Mercedes, Rocky, maar dit was een uitvoering, een Frans nummertje van Paul Severs.

En dat was vooral die Neil Diamond fans, Dizzy Ray. En het nummertje ervoor was eentje van Brooke Benton, A Million Miles From Nowhere.

Ja, en het is heel mooi gezegd. Hè. Iedereen verdient een tweede kans, wat er ook gebeurt. Let me try again. En dat was een nummer van Frank Sinatra.

Ja, dan schrijf ze niet meer, hè. Ik schrijf je niet meer. Je ne te crie plus. Was dat voor al die Barzotti-fans? Claude Barzotti. We zijn aan onze laatste vocalen gekomen voor dit tijdzijn. Voor het tijdzijn van 9 uur. En dat heb ik eens gehouden voor de Hermes Hermits. Can you hear my heartbeat?

0: Goeiedag, wat mag het zijn?
1: Dag, madame. Vermaai een half pond boterhammensaucees, 100 gram pertje, 2 koteletten en een lidkaart van Radio Minerva.
0: Een lidkaart van Radio Minerva? Daar kan ik je koe niet direct aan helpen. Maar als je naar de studio van de radio zelf belt, dan zullen ze er gaire verder helpen. Ik zal de telefoonnummer van achter op de rekening eens zetten. Dat is 03-219-1727. Voilà, zeg. De marchandise in een zakje doen of heb je een netzakje bij?

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur uit mijn sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zes gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen en ze door hoe ik.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
3: Er zijn nu al dubbel zoveel zwemverboden als vorig jaar. In totaal gaat het om 62 verboden op bijna 50 locaties. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij. Komt door blauwalgen. Die kunnen je ziek maken als je er in contact mee komt. Door de aanhoudende hitte zitten er veel meer blauwalgen in het water. Volgend jaar mogen we in theorie overal zwemmen waar het niet expliciet verboden is. Maar het is maar de vraag of dat zal kunnen. Kleinhandels mogen vanaf vandaag 7 dagen op 7 open zijn, van 8 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds en dus zonder verplichte sluitingsdag. De regering heeft de wet aangepast omdat die verouderd was, maar de beroepsvereniging van zelfstandige supermarkten denkt dat er in de praktijk niet veel zal veranderen. Luc Arties.
4: Er is altijd een verbod op het tewerkstellen van personeel eigenlijk in de zondagnamiddag. En dus dat betekent dat, net zoals dat tot nader order het geval was, dat men dus enkel de zondagvoormiddag kan open doen.
3: We zijn minder goed voorbereid op een koude winter dan de voorbije jaren, dat zeggen energiehandelaars. De Europese gasopslag is nog maar voor 59% gevuld, een kwart minder dan normaal deze tijd, en de Belgische zelfs maar voor 41%. Tegen december moet dat 100% zijn om de winter zorgeloos door te komen. Het komt door de oorlog in het Midden-Oosten, daardoor wordt er minder gas verdeeld en zijn de prijzen hoger. Bij Belfius is de storing van de baan, dat laat de bank weten. De technische problemen zijn gisteravond laat opgelost. Belfius-klanten konden sinds gisterenmiddag niet meer inloggen via de app of de website. Sommige mensen konden ook niet meer betalen. De oorzaak van de storing is niet bekend. Op het EK Atletiek in Birmingham is Pauline Cookuyt 40 geworden op de 400 meter horde. Ze greep net naast de medaille. Maar vandaag zijn er al nieuwe medaillekansen, zegt sportjournalist Klaas de Wijngaard ter plaatse.
5: Na de toch wel ontgoochelende dag gisteren zonder medaille ligt alle hoop van de Belgen vandaag bij Ilona Masson in het hinkstapspringen. Masson is toch een relatief onbekende naam, maar ze staat wel op de Europese ranglijst van dit jaar op de 2e plaats. Dus een medaille is echt wel niet uitgesloten.
3: Nog op het programma vandaag vonden er meer Antoine Snijders in de reekse van de 200 meter en Helena Ponet in de halve finale van de 400 meter. Veel zon vandaag en erg warm. Plaatselijk halen we 35 graden. Code oranje is ook van kracht. Morgen kan het zelfs tot 37 graden worden. Zaterdag zonnig bij een graad of 28. Zondag kans op hier en daar een bui en maximaal rond 26 graden.
6: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
7: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
6: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
7: Wie is dat? Ook een kinesist?
6: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
8: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
9: Radio Minerva presenteert samen met de stad Antwerpen Braschot in de Nationale Loterij. Klassiek in Park en Klassiek Concert. Dirk Brosset dirigeert het orkest Athanéris in het koor Fine Fleur in de 5 seizoenen. Een schitterend programma vol monumentaal orkestwerken, schoonarias, jazz en chanson. 15 augustus in Braschot, 29 en 30 augustus op Sint-Anneke. Info en tickets klassiekindgroen.be.
10: Aha, aha, aha. Minerva.

Zo, lieve luisteraars, dat was een accordeonnummertje voor ons tweede uurtje mee te starten. En dat was eentje van Matthias Lins, Ticotti, Ticotta. Het is 9:07. Welkom in het tweede gedeelte van het programma Goedemorgen Antwerpen met Katja. Een beetje verkouden vandaag, dus het kan wel zijn dat er met mijn stem niet zo goed overkomt.

De Clown, en het is een bekend liedje uit 1971 van de Nederlandse zanger Pink Kramer. Het nummer is geschreven door Pierre Gardner, je kent hem wel, vader Abraham. En het was een van de beroemdste liedjes ooit uit de zangcarrière van Pink Kramer.

En dat was wel een van hun bekendste hits uit 1974. De Rubettes, en ze stonden er verschillende weken op nummer 1. Ook trouwens in verschillende landen. En daarvoor hoorde u Nat King Cole met Solamente un aves.

0: De spanning stijgt. Het aftellen begint op 17 augustus op de radio. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000 beleef je mee live in de Minerva Feestent op de Plage van Sint-Anneke. Kom genieten van de unieke Minerva-sfeer. Ontmoet onze presentatoren en vier samen met ons een onvergetelijke Minerva-dag. De mooiste muziek, een gezellige sfeer en plezier voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom. Mis het niet. Zondag 23 augustus vanaf 12 uur. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000.
1: Trek de Daalschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
5: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
4: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
5: Ja, ik zijn Claire.
4: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
6: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

En het kan zo mooi zijn, de liefde, hè? Por un amor de una mujer. De liefde voor een vrouw. En dat was natuurlijk de Spaanse charmezanger Julio Iglesias.

En ze speelt een mooie serenade af. Een serenade van Miss Della Reese. En daarvoor uit ons eigen landje, Willy Sommers met Zijn Eeuwige Dromers.

Zo, lieve mensen, en we zijn aan het laatste nummer gekomen voor het tijd zijn van 10 uur, voor ik mijn stoel ga doorgeven. Ditmaal niet aan de Julien, want die is van zijn vakantie aan het genieten, maar daar komt zelfs Harry O.

0: meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de bomma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kunt u bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Zeg, schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè.
1: Wat, hè?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè.
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
6: Er zijn nu al dubbel zoveel zwemverboden als vorig jaar. In totaal gaat het om 62 verboden op bijna 50 locaties. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij. Het komt door blauwalgen. Die kunnen je ziek maken als je er in contact mee komt. En door de aanhoudende hitte zitten er veel meer blauwalgen in het water. Volgend jaar mogen in theorie overal zwemmen waar het niet expliciet verboden is. Maar het is maar de vraag of dat zal kunnen. Meer startende zelfstandigen zijn onzeker over de toekomst van hun bedrijf. Het gaat in totaal om meer dan 32%, een stijging van 8% tegenover 2 jaar geleden. Dat blijkt uit de startersbarometer van HR-bedrijf Acerta. Els Schelens.
7: Die onzekerheid heeft te maken vooral met die economische en die geopolitieke situatie van vandaag. Hè. Die stijging van die energiekosten, van producten die duurder worden, van consumenten die toch wel langer nadenken voor ze iets kopen. We zien daarbij dat die stress bij die starters toch wel toeneemt, dat ze minder vakantie gaan nemen.
6: Maar ruim 7 op de 10 zou wel opnieuw de stap zetten om zelfstandige te worden, ondanks dus de twijfels. Spotify wordt fors duurder in ons land. Het verhoogt zijn prijzen met 2 à 3 euro per maand of 17%. Een standaard abonnement kost daardoor 14 euro per maand. Een deelabonnement 20 of 24 euro. En die prijsstijging gaat ook meteen in. Volgens Spotify zelf zijn de prijsstijgingen nodig om klanten de beste service te kunnen blijven aanbieden en artiesten te ondersteunen. Veel zon vandaag en erg warm. Plaatselijk halen we 35 graden. Morgen kan het zelfs tot 37 graden worden. Zaterdag zonnig bij een graad of 28. Zondag kans op hier en daar een bui en maximaal rond 26 graden.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
10: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
11: De Robert? Wie is dat?
10: En wel, je weet wel. Robert de expert van in de vestingstrot.
11: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd?
10: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
11: Zwaasdingen?
10: Nee, dat gaan we naar logeke. En dat muntje om dat kettingetje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
11: Geef je nummer om dat nog eens, schat. Want ook José, die had ook nog van alles liegen.
10: Robert? De expert 03 226 93 93.
11: Welk bedrag had je nog gedacht?
10: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
12: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwera Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
13: Met Imobiep ben je zo binnen als een huis.
14: Merci Imobiep.
15: Aha, aha, aha. Minerva.

Zo, een hele goede morgen, luisteraars. Hier zijn we dan weer met de Notenkraker. En de Notenkraker dit keer is niet met onze goede collega Julien van Noten, maar wel met natuurlijk de Swa aan de telefoon. Dat blijft hetzelfde, maar met Harry O. aan de microfoon. Uiteraard bedanken we ons Katja voor het zalige programma dat we hadden kunnen horen tussen 8 en 10. En ik zou zeggen, nog meer van dat. Wel, daar gaan wij ook voor zorgen natuurlijk met Lou Christie. En I'm Gonna Make You Mine, geschreven door Tony Romeo. De man die ook I Think I Love You schreef voor de Partridge Family onder andere. En dat werd in de tijd ook gezongen door de Camel Drivers. Misschien dat we dat ook eens gaan laten horen. Lou Christie, I'm Gonna Make You Mine. Goedemorgen allemaal.

En op de achtergrond hoorde Ellie Greenwich en Linda Scott. Linda Scott ken je van de hit Starlight Starby bijvoorbeeld, maar Lou Christie. Maar de originele versie die klonk zo ongeveer.

Zo hoor je het, maar het is een beetje simpeler natuurlijk, maar het was wel zalig om te horen ook. De Camel Drivers en de origineel nummer van I'm Gonna Make You Mine. Voort met de muziek, want die is voornamelijk samengesteld door de Swa. U weet wel, de telefonist van dienst vandaag tussen 10 en 12. Hier bij de Notenkraker. Leslie Gore, geboren als Leslie Sue Goldstein. En ze had haar eerste hit op 16 jaar, It's My Party, in 1963. Maar dit is You Don't Owe Me.

Leslie Gore, bekend zal Melvin, It's My Party, You Don't Know Me. En natuurlijk ook met It's My Party, zoals we hadden gezegd. Leslie Gore, You Don't Owe Me. En Brooke Benton, een van de favorieten van onze Swa, denk ik, want hij heeft hem een tiental keer ingezet vandaag. Nee, dat is overdreven. Een nummer geschreven door Brooke Benton zelf en Clyde Otis. En die laatste kennen we van het nummer Jungle Drums. Het was de opvolger voor Brooke Benton's hit It's Just a Matter of Time. En Brooke Benton, Endlessly.

Brooke Benton en Endless Lee. En nu zitten we met een probleem, luisteraars. Jawel. Want in het tweede uur had onze Swan het nummer laten programmeren van ook natuurlijk onze Brooke Benton en Billy Miles from Nowhere. Maar dat heb je al kunnen horen de afgelopen twee uur bij onze collega Katja. Zijn er mensen die zeggen van, wel, ik zou graag dat nummer willen horen van Brooke Benton? Wel, we gaan eens proberen. De Swa zit aan de telefoon. Bel gerust als je zegt van, dat nummer zou ik eens graag willen horen van Brooke Benton. 03-219-1727. Terwijl wij verder gaan met Cliff Richard. En een nummer van Bobby Freeman.

0: Zo, dat was dan Do You Wanna Dance van Cliff Richard. En dat werd in de tijd ook nog eens gezongen door onder andere de Beach Boys en Bette Midler. En nu een man die beweert dat het nummer bij hem opkwam toen hij sliep. Net als veel van zijn andere nummers trouwens. Dat is Roy Orbison. En het nummer heette dan ook toevallig In Dreams. Want toen hij wakker werd, zei hij, dat is goed, dat moet ik afmaken. 1963, Roy Orbison, In Dreams.
1: A candy-colored clown, they call the Sandman, tiptoes to my room every night, just to sprinkle

Bam, bam, bam. Roy Orbison, en hij had het over In Dreams. En dat onze zwaar graag zijn beentjes uitstrekt natuurlijk, dat kun je ook vanavond zien in de danstent hier bij Radio Minerva, vanaf 8 uur 's avonds, hier op het strand van Sint-Anneke. En een van die platen die je daar zeker gaat horen, is deze Johnny Mathis, Begin. De Begin, een nummer trouwens geschreven door Cole Porter toen hij op een cruise was in 1935.

een nummer dat je zeker gaat horen vanavond, denk ik, hier bij Radio Minerva. Natuurlijk al de danstent hier op het Sint-Anneke. Johnny Mathis en Begin the Begin. En ken je het volgende nummer?

Dat was onze Belgische versie van Hooverphonic en You Got This Strange Effect on Me. Maar onze Sva opteerde voor het goede Dave Berry.

Dit is Strange Effect, trouwens geschreven door Ray Davies van The Kings. En dat was Dave Barry's in 1965. En dat stukje dat we lieten horen van Hoover Funny kwam uit 1998. Everybody Loves Somebody. Ja, een item van Dean Martin. Dat moet je natuurlijk wel beamen. Maar wist je dat dit nummer eigenlijk in 1947 al opkwam? En gezongen werd door Peggy Lee met haar toenmalig man Dave Barber. En oh ja, ook Frank Sinatra zong dat datzelfde jaar. En nog gekker, Dean Martin zong dat nummer jaar daarvoor in 1948 in de show van Bob Hope. Jawel, maar deze is uit 1964. Dean Martin, Everybody Loves Somebody. En je mag natuurlijk altijd telefoneren voor het nummer van Brooke Benton. Onze SWA staat aan de telefoon.

0: zoals ik al zei, niet de echte originele van Dean Martin, maar het was goed natuurlijk, hè? Everybody Loves Somebody. Ik ben toch eens curieus welk nummer dat jullie allemaal hebben beslist om te laten horen bij Van Brooke Benton. 03-219-17-27.
1: De Van Hunkswold altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol au vent, of tournedos, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
1: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, zeg. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
2: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaar, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Vrongs is dat, manneke.
3: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, on de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
5: Trekt uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren bij Minerva.
6: De spanning stijgt. Het aftellen begint op 17 augustus op de radio. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000 beleef je mee live in de Minerva Feestent op de plage van Sint-Anneke. Kom genieten van de unieke Minerva-sfeer. Ontmoet onze presentatoren en vier samen met ons een onvergetelijke Minerva-dag. De mooiste muziek, een gezellige sfeer en plezier voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom. Mis het niet. Zondag 23 augustus vanaf 12 uur. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000.
0: En wat gaan we nu laten horen? Wel, weer eerst even een origineel. Het nummer is geschreven door Doc Pomus en Mort Schumann en werd dan dus voor het eerst opgenomen door Del Shannon. Deze hier.

Nee, inderdaad, het is het heel bekende nummer dat we ook kennen van Elvis Presley natuurlijk. En het werd ook geschreven door Doc Pomus en Mort Shuman. En werd geschreven, of gebracht uit door Del Shannon in 1961 in juni. Een paar maanden later zou Elvis het uitbrengen.

We tonen natuurlijk veel voller deze muziek van Elvis Presley. En die had het over His Latest Flame, of Marie is the name of his latest flame. En dan nu gaan we even kijken wat we hebben in klaarstaan. Dat is Petula Clark, Romeo. Dat was de opname uit 1919 eigenlijk van Robert Stolz. Dat heette toen Salome en was voorzien voor een Duitse tekst eigenlijk. En de tekst voor Clark's Romeo werd speciaal voor de gelegenheid geschreven door Jimmy Kennedy.

Romeo, en dat met Petula Clark, met de Engelse tekst van Jimmy Kennedy. Er was ook een Franse versie van, maar onze zwaar verkozen Engelse versie van Petula Clark. G. Vincent Edwards is een man die we allemaal kennen van het heel bekende nummer Thanks uit 1969. Dat was eigenlijk zijn grootste hit en die heeft hij nota bene niet zelf geschreven. Hij schreef wel deze, Love Hit Me, die we gaan laten horen voor onder andere een Maxine Nightingale die daar een grote hit mee had. En ook voor haar had ze het, ook voor haar had hij Right Back Where We Started From geschreven, ook een grote hit voor haar. En ze leerden elkaar kennen in de musical Hair. Maar toch, G. Vincent Edwards, Love Hit Me.

Ja, ja, stilzitten was niet mogelijk met deze opname natuurlijk. J. Vincent Edwards en Love Hit Me, dat hij ook zelf geschreven had. En nu een nummer waarvan ik denk van, maar onze Swans stelde het samen, dus dat gaan we dan zeker laten horen. En het gaat over een man die eigenlijk een professioneel basketbalspeler wou worden. En dan nog eens, de eerste opname van dit plaatje was van Bob Shane, die het opnam in 1968. Hij was toen lid van de Kingston Trio. Nadien gaf men dat aan Bobby Goldsboro, die er een wereldhit van maakte, ook in 1968 dus. Ach ja, Honey dus.

Zo, die professioneel basketbalspeler, zo gezegd, deze Bobby Goldsboro en Honey. En nu naar 2021, naar het Eurovisie Songfestival met Barbara Bravi. En voilà, ze werd wel maar tweede na het Ziti e Bueno van Maneskin.

Zo, zoals ook begonnen was, is ook gestopt met voilà. Barbara Pravi, het Songfestival 2021, had eigenlijk moeten winnen, volgens mij. En ook volgens veel mensen, maar de mensen beslissen er anders over. Oh ja, ook André Rieu bracht dit nummer toen met de soliste Emma Kok in 2023, een paar jaar later. En dan nu een nummer geschreven door Jérôme Keuren en Otto Harbarg, eigenlijk voor een musical die heet Roberta. Bij ons werd dat bekender, het nummer, door de Platers in 1959. En de groep die we nu gaan laten horen, dat is een studiogroep, die noemt zich Blue Haze, bracht dat in 1972 uit. Ja, we hebben het over Smoke Gets in Your Eyes. Je kan nog even bellen, nog een klein kwartiertje, zoiets ongeveer, voor het nummer van Brooke Benton dat je wil horen. En dat kom je terecht bij onze Swa, die aan de telefoon zit. Dus wil je een nummer van Brooke Benton horen, bellen maar. Oké. Daar gaan we dan. Brooke Benton. Nee, Blue Haze. Zie je wel. Smoke It in Your Eyes.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduw is hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd wel naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
3: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter god het niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
5: 03-366-37-32.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu
6: 11
5: uur.
6: Goedemorgen. Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
7: Meer startende zelfstandigen zijn onzeker over de toekomst van hun bedrijf. Het gaat in totaal om meer dan 32%, een stijging van 8% tegenover 2 jaar geleden. Dat blijkt uit de startersbarometer van HR-bedrijf Acerta, Els Schellens.
8: Die onzekerheid heeft te maken vooral met die economische en die geopolitieke situatie van vandaag. Hè. Die stijging van die energiekosten, van producten die duurder worden, van consumenten die toch wel langer nadenken voor ze iets kopen. We zien daarbij dat die stress bij die starters toch wel toeneemt, dat ze minder vakantie gaan nemen.
7: Maar ruim 7 op de 10 zouden wel opnieuw de stap zetten om zelfstandige te worden, ondanks dus de twijfels. Benzine wordt morgen weer duurder. Voor een liter benzine 95 betaal je dan maximaal 1,94 euro aan de pomp, 7 cent meer dan vandaag. Voor benzine 98 komt er zelfs 10 cent per liter bij. Die maximumprijs stijgt naar 2,09 euro per liter. Komt door de oorlog in het Midden-Oosten en de onzekerheid op de markt. Het was al een succesvolle voormiddag op het EK zwemmen in Parijs. Titelverdedigster Roos van Otterdijk heeft zich met de snelste tijd in de reeks verzekerd van de halve finale van de 100 meter vlinderslag. Dat is vanavond al. Lucas Van Vaux plaatste zich dan weer voor de halve finales van de 200 meter vrije slag, ook vanavond. Hij zwom de 5e tijd in de reeks. Noah Verret plaatste zich dan weer niet voor de halve finale van de 50 meter rugslag. Veel zon vandaag en erg warm. Plaatselijk halen we 35 graden. Morgen kan het zelfs tot 37 graden worden. Zaterdag zonnig bij een graad of 28. Zondag kans op hier en daar een bui en maximaal rond 26 graden.
9: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
10: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
9: De Bip for Life? Wat is dat?
10: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
9: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
10: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
11: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
12: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
13: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen op betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
14: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
15: Merci Immobiep.
16: Aha, aha, aha. Minerva.

Zo'n hele goede morgen, welkom bij de Notenkraker. Helaas niet met Julien van Noten, die kan er niet bij zijn vandaag, omdat hij in zonniger oorden zit waarschijnlijk. En dat is hem gegund, hè? Natuurlijk. Onze Zwa is wel aan de telefoon bezig momenteel op het nummer 032-1927. Kan je hem altijd bereiken. En wij beginnen dit tweede gedeelte met een nummer, jawel, uiteraard zou ik dan zeggen, met een dame die onlangs overleden is, dat is Jernie Kaagman van de groep Earth and Fire.

Zo, Earth and Fire. U weet wel, dat nummer heette, het nummer van de straks heette Bobby Goldsboro met zijn Honey. En in diezelfde schaal ligt dit komende nummer van Cynthia Clay, I'm Lonely Without You.

Nu moet je, oh, zeggen natuurlijk, hè. I'm lonely without you. En Cynthia Clay, eigenlijk heette deze dame Ineke Wouters en is een Nederlandse dame. En deze opname, Lonely Without You, werd normaal gezongen door Burtis Reading, maar die wou dat nummer niet. En Burtis Reading ken je allemaal van de song Sunday Morning. Trouwens, het nummer Lonely Without You komt uit het thema Verbrande Brug. Dat is een gehucht trouwens ook in Vlaams-Brabant. Dat maar even tussendoor. De film was met Jan de Cler. Willingly, een nummer uit 1959 van haar LP When You Walk Away, or When You're Away, van Carmen McRae. Dat rijmde een beetje. Het werd geschreven door Carl Sagan, die we kennen van de hits Ebb Tide, It's All in the Game, Where Do I Begin, Love Story dus, en Pennsylvania 65000. Carmen McRae, Willingly.

Willingly en Carmen McRae. En dan nu Booker T. Jones. En Booker T. Jones, die kennen we allemaal van de man van Booker T. en de MGs, van onder andere Green Onions. En je hoort ook Rita Coolidge. En Rita Coolidge was in de tijd gehuwd met Kris Kristofferson en die had ook een romance met Stephen Stills en ook met Graham Nash. Ze liet dan beide heren staan omdat ze verantwoordelijk zou zijn voor de break-up van Crosby, Stills en Nash. Weet wat je dat Yoko Ono deed voor de Beatles? Zeggen ze dan weer eens, hè? Mensen, oké. Okay. We could stay together.

Booker T. Jones en Rita Coolidge, We Could Stay Together. En nu een nummer met een anekdote eigenlijk, deze K-Star, I Don't Remember You. Het komt eigenlijk uit de musical, of uit, ja, de musical As the World Goes Around, met liedjes van John Kander en Fred Ebb. Maar het komt natuurlijk ook wel van toen in de tijd, toen ik helemaal in het begin hier bij de radio was. Dus, ja, we spreken van 1981, u weet wel. En dan had ik dat nummer laten horen, maar ik had het enkel op een cassetje. En toen zei ik dat en prompt daarna komt er iemand binnen met het singeltje van deze opname van K-Star. Was toch lief, hè? Inderdaad. I Don't Remember You, K-Star.

Toch mooi, deze K-Star, I Don't Remember You, uit haar LP 68, When the Lights Go On Again. En onze zwaag heeft het al heel druk gehad vandaag hier bij Radio Minerva, bij de notenkraker van Julien van Noten, die er helaas niet bij is. En we zijn tot een verdict gekomen met het nummer van Brooke Benton, maar dat gaan we gewoon laten horen naar het komende nummer. En dat komende nummer heeft de zwaal een paar keren gezegd vandaag.

Ja, ja. Een niet stilstaande telefoon is het resultaat natuurlijk. Help and the Beatles uit die gelijknamige film uit 1965. En dan nu dat ene nummer van Brooke Benton dat we hadden gezegd. Wel, wat is het geworden? Break Her Heart is het geworden uit 1966.

0: Brooke Benton en Break Her Heart is het dan geworden. Dat was eigenlijk de keuze van de luisteraars. Dus jullie konden kiezen, jullie mochten nummers inzenden van Brooke Benton. En dit was het dan geworden, waarvoor onze hartelijke dank. En de Swa natuurlijk ook voor zoveel die telefoon op te nemen. Aha.
1: De spanning stijgt. Het aftellen begint op 17 augustus op de radio. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000 beleef je mee live in de Minerva Feestent op de Plage van Sint-Anneke. Kom genieten van de unieke Minerva-sfeer. Ontmoet onze presentatoren en vier samen met ons een onvergetelijke Minerva-dag. De mooiste muziek, een gezellige sfeer en plezier voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom. Mis het niet. Zondag 23 augustus vanaf 12 uur. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000.
2: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
3: Dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
5: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
6: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
5: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
6: Ja, ik zijn Claire.
5: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
7: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
0: Damita Joe. En dan gaan we heel even naar 1964. Met een nummer dat geproduceerd werd door een Lee Young. Dat was de jongere broer van de saxofonist Lester Young trouwens. En deze Lee Young speelde ook in België met onder andere Marc Moulin, die we kennen van de groep Telex. Damita Joe. Please don't use my name.

Ja, eerlijk zijn, ze heeft nog grotere hits ook natuurlijk, deze Demita Joe. Waaronder dus Save the Last Dance for Me als antwoord op dat van Benny King. En ook dat van Stand By Me had ze een antwoord, I'll Be There. Oké, ook Dance with the Dolly with a Hole in Her Stocking was van haar. En nu een man die kan leven van die ene hit die hij zelf geschreven heeft. Eén hit. En daar leeft hij nu nog van. Royaal, zegt hij zelf. Die man, dat is Patrick Hernandez. Jawel, we hebben het over Born to be Alive.

Trouwens, toen hij toerde in Amerika, was er ook Madonna als een van de danseresjes bij hem. En daar heeft hij inderdaad, volgens dat men zegt natuurlijk, ook heel even een relatie mee gehad. Deze Patrick Hernandez, zegt men natuurlijk. Een man die slechts twee hitjes had was Crispian St. Peters. En dat was You Are On My Mind en deze, The Pied Piper. Hij had ook last van grootheidswaanzin, want hij noemde zich een grotere artiest dan al die anderen, waaronder The Beatles. Crispian St. Peters, Pied Piper.

Zo, terwijl we hier aan lichtgitaar en luchtdrummen waren, allemaal hier in de studio, The Crispin St. Peters en The Pied Piper. En nu een nummer geschreven door Gordon Mills. En wie is Gordon Mills? Wel, dat was de manager van onder andere Tom Jones, Engelbert Humperdinck en Gilbert O'Sullivan. En hij schreef ook hits, soms met andere mensen bij, voor Cliff Richard, Johnny Kids and the Pirates. En het heel bekende nummer ook van It's Not Unusual, Tom Jones, dat schreef hij samen met Les Reed. Here's Humperdinck. Call on me.

Call on Me en Engelbert Humperdinck, oftewel moeten we zeggen Arnold George Dorsey, want zo noemde hij zichzelf in principe. Nou, dat was een echte naam uiteraard, jawel. En nu naar Nederland, naar René Vroeger. Het was een nummer 1 hit voor hem in 1990, geschreven door John van Katwijk en Marcel Schimmsheimer. Ook gooide de Nederlandse saxofoniste Candy Dulfer op deze album, vooral in het begin van deze natuurlijk. Grote hits van hem waren Winter in America, in de tijd van Duck Ashdown, en Alles kan een mens gelukkig maken. René Vroeger, Nobody Else.

Nobody Else. En uiteraard hoorde je natuurlijk weer de René Vroeger. De muziek werd vandaag zo goed als alles samengesteld door onze Swa. Laat maar hem gerust eens even weten wat je ervan denkt. Het nummer is momenteel vrij, 03-219-1727. En ik kan nog een kleine 10 minuten. Want wij gaan voort met nog een Nederlanders. En dat is George Baker. Met een nummer dat eigenlijk Little Green Bag zou noemen. Niet Little Green Bag met een zak, maar een rug. Dus je weet wel, een groene rug. Naar de slangnaam van de Amerikaanse dollar. Toch heeft het eigenlijk meer met marihuana te maken. En dan komt het voor in Quentin Tarantino's Reservoir Dogs. Uiteraard, natuurlijk. Oké, okay, Little Green Bag. George Baker Selection.

The Little Green Bag en George Baker Selection. En dan nog één nummer voor het tijdstip van 12 uur. Met dit programma De Notenkraker van Julien van Noten. Met Zwa aan de telefoon. Dat wordt een van Charles Aznavour dat hij zelf heeft geschreven. En dat heet Emmenez-moi.

Zo, dat was de Notenkrakers. Dit keer is samengesteld volledig praktisch eigenlijk door onze Swa, die momenteel nog altijd druk aan de telefoon is. Waarvoor mijn hartelijke dank. De Julien die is er volgende week ook niet, want dan zijn we in onze top 1000 week. En de week daarna is hij wel weer terug met zijn originele Notenkraker. Wij gaan er tussenuit, luisteraars, voor reclame en journaal en zo meer. En mij hoor je terug na tijd zijn voor Anchors Away. Tot straks, dag.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jongen.
2: Maar waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
5: Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
4: Radio Minerva van Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: In Grobbendonk in de provincie Antwerpen is een dode gevallen bij een zware brand op een camping. Het gebeurde vanochtend vroeg, dat bevestigt het parket. Christophe Aerts.
7: Op het einde van de bluswerken heeft de brandweer in een van de chalets ook een lichaam aangetroffen. Op dit moment hebben we daar nog geen zekerheid over een identiteit, dus dat wordt volop onderzocht. Maar er is een vermoeden van brandstichting. Dat betekent dat op dit moment het labo en de branddeskundigen ter plaatse zijn om een onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand.
6: Twee chalets branden volledig uit, nog een derde raakte beschadigd. Het is vandaag exact 30 jaar geleden dat moordenaar Marc Dutroux werd opgepakt. En ook zijn vrouw Michel Martin en zijn handlanger Michel Lelièvre. Twee dagen later werden Laetitia en Sabine gevonden in de kelder van Dutroux zijn huis. Later zal blijken dat Dutroux ook verantwoordelijk is voor de dood van Anne, Eefje, Julie en Melissa. Dutroux was al gekend voor seksueel geweld. Zijn arrestatie leidde dan ook tot een hervorming van het gerechtelijk systeem. Marc Dutroux kreeg levenslang en zit nog altijd in de gevangenis. Benzine wordt morgen weer duurder. Voor een liter benzine, 95, betaal je dan maximaal 1,94 euro aan de pomp, 7 cent meer dan vandaag. Voor benzine 98 komt er zelfs 10 cent per liter bij. Die maximumprijs stijgt naar 2,09 euro per liter. Komt door de oorlog in het Midden-Oosten en de onzekerheid op de markt. Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in Burgas in Bulgarije en dus niet in de hoofdstad Sofia. Dat is daarnet bekendgemaakt. Bulgarije won het Songfestival dit jaar voor het eerst dankzij zangeres Dara met haar Bangaranga. Het is nog niet duidelijk of ons land zal meedoen in Burgas door de controverse over de deelname van Israël. Op het EK Zwemmen in Parijs staat titelverdedigster Roos van Otterdijk in de halve finale van de 100 meter vlinderslag. In de reekse zetten ze de snelste tijd neer.
8: Het is natuurlijk al mooi dat ik dan net dat 100ste voor de andere uitkom. Ik denk deze serie gewoon even een referentiekader leggen voor vanavond. Hoe zit het? Wat kan er beter? Wat ging er goed? Het is gewoon even een beetje referentie opbouwen nog in deze wedstrijd.
6: Lucas Van Vaux plaatste zich dan weer voor de halve finales van de 200 meter vrije slag, ook vanavond. Hij zwom de vijfde tijd in de reekse. Noah Verrit plaatste zich niet voor de halve finale van de 50 meter rugslag. In de zoo van Plankendaal is een tweeling rode pandas geboren. Plankendaal laat het nu weten, maar de dieren zijn al eind juli geboren. Alles gaat goed met de moeder en de jongen. De rode panda is een bedreigde diersoort. Plankendaal werkt mee aan een kweekprogramma om ze niet te laten uitsterven. Volop zon bij maxima rond 36 graden. Morgen hetzelfde stralende weer en tot 37 graden. Zaterdag nog 34 graden, wel kans op regen en onweersbuien dan. Zondag wisselend bewolkt, maar meestal droog. En we halen dan tot 28 graden.
9: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
10: Schatke, wanneer gode dat licht in de badkamer is repareren, zeg. Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
11: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
10: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
11: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
10: 0485-54-87-85.
12: Radio Minerva presenteert samen met de stad Antwerpen Braschot in de Nationale Loterij, Klassiek in Park en Klassiek Ontscheld. Dirk Brosset dirigeert het orkest Athanéris in het koor Fine Fleur in de Vijf Seizoenen. Een schitterend programma vol monumentaal orkestwerken, schoenarias, jazz en chanson. 15 augustus in Braschot, 29 en 30 augustus op Sint-Anneke. Info en tickets klassiekindgroen.be.
13: Aha, aha, aha. Minerva.

Zo, een hele goedemiddag, luisteraars. Hier zijn we dan met de Anchors Away bij Radio Minerva en met Harry O. Van harte welkom natuurlijk in dit programma. En we bedanken de Swa natuurlijk voor de afgelopen 2 uur ook aan de telefoon te zitten. En die heeft het heel druk gehad. Het eerste nummer is een heel bekend nummer van Louis Jordan en Symphony 5. Dat ook een beetje gaat over de musical Five Guys Named Mo. Maar wij haalden het uit The League of Their Own over een vrouwen baseballteam. The Manhattan Transfer. Choo Choo Choo Boogie.

Take me right back to the track. Jack, Choo Choo Choo Boogie en de Manhattan Transfer. Die kennen we nu allemaal van Chanson d'Amour, jaren terug. Gaan we naar 1988, naar de musical of de film Hairspray, of musical. Toen met Sonny Bono, Ruth Brown, Divine, Debbie Harry, Rieke Lake en Jerry Stiller en Rick Okacek en Pia Zadora. Rachel Sweet gaan we laten horen met het thema nummer Hairspray.

Rachel Sweet in haar Hairspray uit die gelijknamige film in 1988. Het was ook een musical vol sinds 2002, maar het muzikaal niets te maken met deze film uit 1988 trouwens. Oh ja, er was ook een film uit 2007 en die was dan weer gebaseerd op de muziek met de musical. Vandaar. The Four Aces en Al Albert in de hoofdrol met een nummer dat Gene Autry zong in de film in 1942, The Call of the Canyon. Toen met in de hoofdrollen Gene Autry, Smiley Burnett en The Sons of the Pioneers. Somebody else is taking my place.

Somebody Else Is Taking My Place, The Four Aces en natuurlijk Al Alberts in de hoofdrol. De leadzanger uiteraard. De Kirby Stone 4 met een nummer uit Frank Lucer's Guys and Dolls uit 1950. En de filmversie kwam in 1955 met Marlon Brando, Frank Sinatra, Gene Simmons, Vivian Blaine. En natuurlijk allemaal over gezelligheid en een non. En een, ja, het leger des heils en ach, ga ze maar door. If I Were a Bell, de Kirby Stone 4.

Zo is dat de trein die doorgaat of Ethan Stead. Even die drie natuurlijk. The Curvy Stone Four en If I Were a Bell. Ariana Grande, Cynthia Erivo en Jeff Goldblum. En dan gaat er bij veel jongere mensen voornamelijk dan een bel rinkelen van Wicked for Good. De film uit 2025 speelt zich af in het land van Oz voor en tijdens de gebeurtenissen uit The Wonderful Wizard of Oz en volgt Elphaba en Glinda in een nieuwe identiteit als de boze

Ariana Grande, Cynthia Erivo en Jeff Goldblum. En Elphaba komt met dit nummer te weten dat de Wizard of Oz toch niet zo'n goede man is. Voor des moet je maar kijken wat er allemaal gebeurt. Stan Chandler, David Engel, Jason Gray en Guy Strowman. Het nummer heet Caribbean Plate en nummers komen erin zoals Kingston Market, Jamaica Farewell, Matilda, Matilda. Het komt uit het musical Forever Plate uit 1989.

0: the very last part. Run, Venezuela, here's your last chance. Run, Venezuela.
1: Een heleboel mensen voor de nummer Caribbean Played, voor de musical Forever Played uit 1989. En er was ook een film van in 2009.
2: Leven Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of vol vent, of tournedos, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
2: Voilà, nou hoor ik spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
3: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaar, mijn tongen doken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Frans is dat manneke.
4: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
5: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
4: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
5: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
4: Geniet ervan, het zijn de beste.
5: Het Minerva Café, on de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
6: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
7: De spanning stijgt. Het aftellen begint op 17 augustus op de radio. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000 beleef je mee live in de Minerva Feestent op de plage van Sint-Anneke. Kom genieten van de unieke Minerva-sfeer. Ontmoet onze presentatoren en vier samen met ons een onvergetelijke Minerva-dag. De mooiste muziek, een gezellige sfeer en plezier voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom. Mis het niet. Zondag 23 augustus vanaf 12 uur. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000.
1: En dan nu Margaret Whiting. En zij heeft het nummer uit de muzikale komedie van 1938, Sing Your Sinners, gewoon teruggebracht. Jawel, met Frank De Vol en zijn orkest. Toen die muzikale komedie was met Bing Crosby, Fred McMurray, Ellen Drew en Donald O'Connor over drie zingende broers die naar Californië trekken om hun geluk te beproeven. Margaret Whiting. Sing, you sinners.

En dan nu een nummer uit de muzikale film Rock Around the Clock. Jawel, het werd toen gezongen door de Platters. Nee, niet Rock Around the Clock, maar het nummer dat we gaan laten horen van The Great Pretender. Het was een film toen met Bill Haley en his Comet, Alan Freed, de Platters, Tony Martinez in his band en Freddie Bell en de Bellboys. En wij hebben de Modenaires.

Jawel, deze schitterende versie van de Modernaires, The Great Pretender. En nu Arend Veit, Karen Olivo en Sarah Nogula van Moulin Rouge, The Musical. Gebaseerd op de gelijknamige film, toen in de tijd met onder andere... jawel, kan er niet opkomen? Verdorie. Kan je gebeuren natuurlijk. Maar Moulin Rouge, The Musical is gebaseerd dus op die film. En het speelt zich af in Parijs tijdens de Belle Époque. Shut up and raise your glass. You dare to-

Dat wil naar Rouge, de musical dus met Shut Up and Raise Your Glass en Dance With Me natuurlijk ook wel. And You Can Count On Me komt uit On The Town. Dat is een musical met songs van Leonard Bernstein en Betty Comden en Adolph Green. En dat komt uit 1944 eigenlijk. Voort, het verhaal gaat over drie Amerikaanse matrozen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die hebben 24 uur verlof in New York City. En ze ontmoeten een vrouw en al snel met hun bevriend. De 1949-versie gaan we laten horen dat met Frank Sinatra, Jules Munshin, Gene Kelly, Vera Allen, Betty Garrett, Ann Miller, Alice Pierce. You Can Count On Me.

0: do we appreciate.
1: En plezier dat ze hebben gehad met deze opname, heel waarschijnlijk. Hè. Deze heleboel mensen dus uit de musical filmversie, dus wel uit 1949 van On the Town. En nu de musical Company. En Company gaat over een man die zo alleen is en al zijn vrienden zijn, of hebben een date of zijn gehuwd of zo. En die organiseert dan een feestje voor zijn 35e verjaardag. Eigenlijk in mineur, want hij heeft dat niet graag. Hoe dat weer afloopt, moeten we maar eens kijken. En dan met Marjorie Barnes. En dat is een dame die momenteel heel veel in Nederland verblijft. Maar die is wel een Amerikaanse. De muziek en tekst zijn van Stephen Sondheim. En hier is Being Alive.

Zo, Marjorie Barnes, Being Alive dus. Dan nu, daar tegenover zitten we Julie Andrews met Edmund Kingsley. En Edmund Kingsley is de zoon van Ben Kingsley, die we kennen van onder andere Gandhi. Hij speelde hier de zoon van Anna, die naar Siam ging, om als opvoedster van de kinderen van de koning van Siam te zorgen. Julie Andrews en Edmund Kingsley dus, I Whistle a Happy Tune.

Zo, Julie Andrews en Edmund Kingsley en I Whistle a Happy Tune uit, uiteraard, de King and Ivan Rogers en Hammerstein. Hello Dolly, dat is een musical in 1964 met muziek als songsang van Jerry Herman. En we volgen het verhaal van Dorrie Gallagher Levi, Carol Channing and Company. Jawel. I put my hand in.

Carol Channing and the Company, I'll Put My Hand In. Nu de Fifth Dimension, Aquarius and Let the Sunshine In. Komt uiteraard uit Hair uit 1967, als we ons niet vergissen. Aquarius, Let the Sunshine In.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de zomerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet meer hebben ze nog een keer.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
3: In Grobbendonk in de provincie Antwerpen is een dode gevallen bij een zware brand op een camping. Het gebeurde vanochtend vroeg, dat bevestigt het parket. Christophe Aerts.
4: Op het einde van de bluswerken heeft de brandweer in een van de chalets ook een lichaam aangetroffen. Op dit moment hebben we daar nog geen zekerheid over een identiteit, dus dat wordt volop onderzocht. Maar er is een vermoeden van brandstichting. Dat betekent dat op dit moment het labo en de branddeskundigen ter plaatse zijn om een onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand.
3: Twee chalets branden volledig uit, nog een derde raakte beschadigd. Aan het station van Wijchmaal bij Leuven is gisteravond een meisje van 19 overleden toen ze werd gegrepen door een trein. Ze stak een gesloten overweg over. De lichten stonden op rood omdat er ook nog een trein uit de andere richting aankwam. Het meisje heeft die trein niet gezien, mogelijk omdat ze aan het bellen was. Het is vandaag exact 30 jaar geleden dat moordenaar Marc Dutroux werd opgepakt en ook zijn vrouw Michel Martin en zijn handlanger Michel Lelièvre. Twee dagen later werden Laetitia en Sabine gevonden in de kelder van Dutroux zijn huis. Later zal blijken dat Dutroux ook verantwoordelijk is voor de dood van Anne, Eefje, Julie en Melissa. Dutroux was al gekend voor seksueel geweld. Zijn arrestatie leidde dan ook tot een hervorming van het gerechtelijk systeem. Marc Dutroux kreeg levenslang en zit nog altijd in de gevangenis. Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in Burgas in Bulgarije en dus niet in de hoofdstad Sofia. Dat is daarnet bekendgemaakt. Bulgarije won het Songfestival dit jaar voor het eerst dankzij zangeres Dara met haar Bangaranga. Het is nog niet duidelijk of ons land zal meedoen in Burgas door de controverse over de deelname van Israël. Rode duivel Jeremy Doku verlengt zijn contract bij Manchester City met 5 jaar en blijft al zeker tot 2031. Doku is 24 en speelt sinds 2023 bij City. Hij won er onder meer al de Engelse titel. Volop zon bij maxima rond 36 graden. Morgen hetzelfde stralende weer en tot 37 graden. Zaterdag nog 34 graden. Wel kans op regen en onweersbuien dan. Zondag is het wisselend bewolkt, maar wel meestal droog. En dan halen we tot 28 graden.
5: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Pienauer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
6: En deze met dat jonneke, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
7: Allemaal?
6: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
8: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
7: Wat zei het hem?
6: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de Engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert. Op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
9: Zeg, Josephine, zijn dat daar knieën die zo kroken en piepen?
10: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
9: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
10: Wie is dat? Ook een kinesist?
9: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
11: Je kan Oraliften bereiken op 03-218-4573. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
7: Zoekt u Neef Meubels?
12: Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
13: Aha, aha, aha. Minerva.

En zo komen we dan in het tweede gedeelte van die Anchors Away met Harry O. hier bij Radio Minerva. Dat tweede gedeelte gaan we inzetten met een klassebak natuurlijk, Johnny Mathis. Wild is the Wind is een film uit 1957 met onder andere Anthony Quinn en Anna Mangani. Over een rancher die zijn vrouw verliert. Die gaat naar Italië wonen, naar een andere dame waar hij van houdt. Maar die is dan verliefd op iemand anders. Ach, zo kan het allemaal gebeuren. Wild is the Wind, Johnny Mathis.

0: Wild is the Wind, die film met het nummer van Johnny Mathis, gezongen door Johnny Mathis, althans. En dan nu Electricity. Electricity komt uit de musical Billy Elliot, de musical. En we gaan naar de originele cast, die gaan we laten horen. Jawel, het gaat over een jongen die balletlessen volgt en zijn familie is daar gezegd, dat is not done. Oké, dat is een heel kort resumeetje. Electricity met Liam Mower.
1: Can I just ask you, Billy, what does it feel like when you're dancing?
2: I can't really explain it. I haven't got the words. It's a feeling that you can't control. I suppose it's like forgetting

Ja, en op het einde zwaaien al die stoere mensen daar in dat landje gewoon allemaal hem uit om hem succes te wensen met zijn verdere carrière. Liam Mower en Electricity uit Billy Elliot, The Musical. Dit was de originele cast uit Londen. Dan nu Tom Conti, Gemma Craven en het koor. They are playing our song. Er zijn maar twee mensen die op het podium staan en ze hebben elk drie personen achter zich staan die ze dus een koor vormen. Per persoon dus. And They're Playing Our Song gaat eigenlijk over de relatie tussen Marvin Hamlisch en tussen Carl Bayer Sager. They're Playing Our Song was in 1978 toen met Lucy Arnaz in haar Broadway debuut. Dat was de dochter van Lucille Ball trouwens. They're Playing Our Song.

Kort en bondig, hè? They're playing our song. En je hoorde de Tom Conti en Gemma Craven als Carol Bayer Sager en natuurlijk ook als Marvin Hamlisch. Go Into Your Dance, we blijven dansen. Uit 42nd Street, dat is een musical uit 1980. Met muziek van Al Jubin en Johnny Mercer en Harry Warren. Het gaat over de achter schermen van een repetitieproces van een Broadway show. En wat de mensen daar allemaal meemaken. 42nd Street, dus Go Into Your Dance.

Julie Valens, Going to Your Dance at 42nd Street, een musical uit 1980. Mary Martin, de moeder van alle zangeressen van musicals. Dat is natuurlijk iets wat we natuurlijk niet echt menen, maar je weet wat ik bedoel eigenlijk. Mary Martin en Robert Preston. En het komt uit de Broadway musical I Do, I Do. Met

Mary Martin en Robert Preston, My Cup Runneth Over uit I Do, I Do. Geschreven trouwens door Tom Jones, nee, niet de zanger, en ook door Harvey Smith in 1966. Connie Francis, de favoriete stem van Jan van Dam, dat weet ondertussen iedereen hier bij Radio Minerva, en ze heeft het dit keer over Embraceable You. Het wordt door Connie Francis gezongen en door Harvey Presnell in de muzikale film uit 1965 Where the Boys Meet the Girls. En dat nummer kwam weer voor in de musical Girl Crazy van George en Ara Gershwin. Connie Francis, Embraceable You.

0: En dan nu Fiona Hanley, With Every Breath I Take. Komt uit de satirische muzikale komedie met songs van Cy Coleman en David Zeppel, The City of Angels. Het werkt een kritische blik op Hollywood door de ogen van Stine, een succesvolle schrijver die zijn nieuwste roman aan het verfilmen is en daar natuurlijk veel kritiek op krijgt. Ah ja, Fiona Hanley, With Every Breath I Take.
1: Ladies and gentlemen, The Blue Note proudly presents

City of Angels, Fiona Hanley, and With Every Breath I Take. I Wanna Be a Dancing Man komt uit The Belle of New York, een musical uit 1952, met Fred Astaire, Vera Allen, Alan Pearce en een heleboel andere mensen, met muziek van Harry Warren en Johnny Mercer, over hoe dat verliefdheid je in hogere sferen kan brengen. Jawel. Op het einde wint de liefde en jawel, de mensen gaan met hun beide voeten van de grond. Moet je maar eens kijken. I Wanna Be a Dancing Man. Fred Astaire.

0: En dat was een heleboel lawaai, zou ik aan je kunnen vertellen, met Fred Astaire, I Wanna Be a Dancing Man. Maar dat was ook omdat je het niet kan zien, natuurlijk. Hè. Als je het ziet, dan zie je hem dansen en springen en overal over. En die, ja, wel prachtig om te kijken. Maar ja, om te horen was het iets minder. Ik geef het grief toe. I Wanna Be a Dancing Man uit The Belle of New York.
1: De spanning stijgt. Het aftellen begint op 17 augustus op de radio. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000 beleef je mee live in de Minerva Feestent op de Plage van Sint-Anneke. Kom genieten van de unieke Minerva-sfeer. Ontmoet onze presentatoren en vier samen met ons een onvergetelijke Minerva-dag. De mooiste muziek, een gezellige sfeer en plezier voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom. Mis het niet. Zondag 23 augustus vanaf 12 uur. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000.
2: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
3: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
5: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
6: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
5: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
6: Ja, ik zijn Claire.
5: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
7: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
0: De musical Starting Here and Starting Now is niet zo'n bekend nummer, maar niet zo'n bekende musical, maar het nummer eruit ken je misschien wel. Je hoort George Lee Andrews, Margie Cohen en Lonnie Ackerman en One Step.

So, One Step, Neil Woolman's George Lee Adams, Margie Cohen and Loni Ackerman from the musical Start Here, Starting Now. And you begin the dame, Sophia Loren. And To Keep My Love Alive, komt uit de musical Connecticut Yankee, een nummer dat gebaseerd is, of een musical gebaseerd op het boek van Mark Twain uit 1898. En Sophia Loren, To Keep My Love Alive.

Sophie Aloren en To Keep My Love Alive uit Connecticut Yankee uit 1927. De musical dan wel bedoelen we dan, hè? Oké. Gaan we nu naar de Platters met natuurlijk Tony Williams in de hoofdrol. En we gaan een nummer laten horen uit de musical Madame Sherry. Die kwam in 1910 op de scène. Jawel, 1910. En ja, het werd toen gezongen door Frances Demarest. Tony Williams, die gaan we wel laten horen. Every Little Movement.

De platters met Tony Williams, die ook nadien weer een succesvolle solo-carrière tegemoet ging. Every Little Movement uit Madame Sherry. En nu Tell Me on a Sunday, de musical van Andrew Lloyd Webber en Don Black, met een heel bekend nummer, Take That Look of Your Face. En dat werd in de tijd, in 1980 dan weer, een grote hit voor Marty Webb. Maar nu Sharon Campbell, samen met de Royal Philharmonic Orchestra, Take That Look of Your Face.

Take That Look Off Your Face komt natuurlijk uit de musical Tell Me On A Sunday van Andrew Lloyd Webber en Don Black voor de musical Tell Me On A Sunday. Dat heel even tussendoor. Wat hebben we nu nog? Wel iets instrumentaal. Percy Faith. Ja, Percy Faith. Hello Dolly.

Zo, uit de musical Hello Dolly. Je hoort het nummer instrumentaal van Percy Faith en zijn orkest. En wij gaan er vandoor, luisteraars. Dat was het weer eens voor die afgelopen twee uur. Minerva's Anchors Away. Wel, Minerva's Service zeg je bijna, ja. Wij zijn er volgende week, zijn we er niet, want dan is het de top 1000. Maar de week daarna zijn we weer terug. Normaal heb je normaal gezien onze Maria aan het woord na 14 uur. Maar helaas, ik kan er niet bij zijn vandaag. Geen memories vandaag, maar wel andere zalige muziek hier natuurlijk op Radio Minerva. Tot binnen 14 dagen, luisteraars. Dag.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Zeg, Jos, ik heb er al misère met mijn dak, jongen.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter, god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
4: Radio Minerva.
5: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
4: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: De energieprijzen waren al 3 jaar niet meer zo hoog. Elektriciteit- en gascontracten kosten een gemiddeld gezin per jaar 73 en 290 euro meer dan als je die vorige maand afsloot. Dat heeft twee redenen, zegt energie-expert Kenneth van Sina.
7: Eerst en vooral het geopolitieke conflict in Iran. Elke keer als er terug een oplaaiing is of als het staakt het vuren stopt of zo, dan merk je dat de markt heel snel reageert. Maar zeker en vast ook de accijnsaanpassing die ervoor zorgt dat vanaf augustus de elektriciteitsfactuur net iets goedkoper wordt. Daartegenover staat wel dat de aardgasprijzen sneller stijgen.
6: Door die aangekondigde accijnsstijging is dat. Aan het station van Wijchmaal bij Leuven is gisteravond een meisje van 14 overleden toen ze werd gegrepen door een trein. Ze stak een gesloten overweg over. De lichten stonden op rood omdat er ook nog een trein uit de andere richting kwam. Het meisje heeft die trein niet gezien, mogelijk omdat ze aan het bellen was. Op het EK Atletiek in Birmingham mag Merel Maas naar de finale van het hoogspringen. Ze sprong in de reeks over 1,91 meter. Daarna staat Remy Schijns in de finale van 3000 meter stiepel. Hij werd tweede in zijn reeks. Volop zon bij maxima rond 36 graden. Het dagrecord is ook gesneuveld. Morgen hetzelfde stralende weer en tot 37 graden. Zaterdag nog 34 graden. Wel kans op regen en onweersbuien dan. Zondag is het wisselend bewolkt, maar wel meestal droog. En we halen tot 28 graden.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
10: Radio Minerva presenteert samen met de stad Antwerpen Braschot in de Nationale Loterij, Klassiek in Park en Klassiek Ontscheld. Dirk Brosset dirigeert het orkest Athanérès in het koor Fin Fleur in de 5 seizoenen. Een schitterend programma vol monumentaal orkestwerken, schoonarias, jazz en chanson. 15 augustus in Braschot, 29 en 30 augustus op Sint-Anneke. Info en tickets klassiekindgroen.be.
9: Schatke, wanneer god het dat licht in de badkamer is repareren,
11: zeg.
9: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens terug geschilderd mogen worden.
11: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
11: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
9: 0485-54-87-85.
12: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
13: Merci, Immobiep.
14: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg schat, de zolen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Zeg maar één.
4: Wat is er, Jos?
3: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind, zalig.
4: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
3: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
4: En waar is dat?
3: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
4: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
5: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het Veurwaard me sloeven. De katjoe plakt aan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zes gelijk neef laten blinken? Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze door hoek.
6: Radio Minerva.
7: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
6: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: De energieprijzen waren al 3 jaar niet meer zo hoog. Elektriciteit en gascontracten kosten een gemiddeld gezin per jaar 73 en 290 euro meer dan als je die vorige maand afsloot. En dat heeft twee redenen, zegt energie-expert Kenneth van Sina.
9: Eerst en vooral het geopolitieke conflict in Iran. Elke keer als er terug een oplaaiing is of als het staakt het vuren stopt of zo, dan merk je dat de markt heel snel reageert. Maar zeker en vast ook de accijnsaanpassing die ervoor zorgt dat vanaf augustus de elektriciteitsfactuur net iets goedkoper wordt. Daartegenover staat wel dat de aardgasprijzen sneller stijgen
8: door die aangekondigde accijnsstijging. In Houthalen Helchteren in Limburg heeft een brand gewoed bij afvalverwerker Renewi. De brandweer kwam massaal ter plaatse, maar kreeg de brand snel onder controle. Er vielen ook geen gewonden. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk, dat wordt nog onderzocht. De brandweer roept op om ramen en deuren gesloten te houden voor de rook. En op het EK Atletiek in Birmingham heeft Helena Ponet zich geplaatst voor de finale op de 400 meter. Ponet werd vierde in haar reeks in een tijd van 50 seconden en 31 honderdste. Dat is ruim een halve seconde sneller dan haar vorige persoonlijk record. Verder plaatste Merel Maas zich voor de finale van het hoogspringen. Remy Schijns staat dan weer in de finale van de 3000 meter stiepel. Volop zon bij maxima rond 36 graden. Het dagrecord is ook gesneuveld. Morgen hetzelfde stralende weer en tot 37 graden. Code oranje voor hitte is dan ook uitgebreid naar het hele land, behalve de kust. Zaterdag nog 34 graden, wel kans op onweer en regen. Zondag wisselend bewolkt, maar wel meestal droog en we halen dan tot 28 graden.
10: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons ma nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
11: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
10: En wat kost deze schatting?
11: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
10: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
12: zeg?
10: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
12: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gauw gelijk als vroeger.
10: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
12: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
10: 0485-54-87-85.
13: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dakje.
2: Maar waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter, god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
4: Radio Minerva.
5: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
4: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Vlaams minister van Omgeving Jo Broens roept op om spaarzaam te zijn met water. Dat blijkt na afloop van de droogtecommissie die vandaag samenkwam. Er geldt al meer dan een maand code oranje voor droogte. De druk op de watervoorraad neemt daarom ook verder toe, zegt Broens.
7: De waterpeilen van onze waterlopen blijven dalen. De debieten eveneens zo. Wat de drinkwatervoorziening betreft, is het zo dat er vandaag een voldoende voorraad is, dat geen bijkomende beperkingen nodig zijn. En ook daar is verhoogde waakzaamheid geboden. Zet het zeker enkel in voor de meest noodzakelijke dingen. Ja, niet om je gezond te sproeien, dat spreekt voor zich.
6: In bijna heel Vlaanderen is er al een oppompverbod van kracht. In Borgerhout in Antwerpen is een man van 61 aangehouden in een onderzoek naar drugsmokkel en drugshandel. Het gebeurde eind juni, maar het raakte nu pas bekend. De man was eigenaar van een meubelwinkel. Die zou volgens het parket gebruikt worden voor de invoer van hash uit Marokko. Er loopt nu een onderzoek. En in de haven van Rotterdam in Nederland is een dode gevallen bij een explosie. 6 andere mensen raakten gewond, dat meldt de politie. Over de oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Dat wordt nog verder onderzocht. Volop zon bij maxima rond 36 graden. Morgen hetzelfde, stralende weer en tot 37 graden. Zaterdag nog 34 graden. Wel kans op regen en onweersbuien dan. Zondag wisselend bewolkt, maar wel meestal droog. En we halen dan tot 28 graden.
8: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
3: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-45-73. Dat is 03-218-45-73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
9: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaveraar thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
10: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
11: Aha, aha, aha. Minerva.

0: van Krijn.
1: Nog eens.
2: Wolf and Cry.
1: Op de radio. En dat is zo gelukkig gevoel.
3: Nee, maar dat is toch fantastisch.
1: Hey, woehoe.
4: Zag je voor het eerst in het echi?
5: Ja.
4: En ik dacht...
6: Ja, oh, is het goed?
7: Zeg eens, daar wordt aan de deur geklopt.
8: Wie zou dat zijn?
0: Pol van Krijn.
9: Kom jong, de zwaaien bij. Koffieklets is gedaan.
0: Pol van Krijn op donderdag. Wat fijn dat u luistert. Welkom vrienden op deze donderdagmiddag om 4 uur. Ja, het is donderdag de 13e. Is dat een echte ongeluksdag? Ik weet het niet, we gaan het er straks over hebben, maar ik persoonlijk denk van niet. Want Gerry heeft de juiste plaatjes meegebracht en de goede sfeer zit erin. Welkom vrienden bij Pol van Krijn op donderdag.

elke dag tussen 4 en 6 kan je genieten van Paul van Krijn op Radio Minerva. Fijn dat je luistert.

Twee klonk het wel, maar toch een klein tikkeltje bezitterig. The Temptations en My Girl. En wat dat meisje betreft, ja, in het geval van Tony Williams heet die gewoon Ramona.

apostelen. Hij wil dat nu toch wel lukken, dat die ene apostel, die Judas, een verrader was. Ja, en vandaar die 13 zijnde een ongeluksgetal, maar nog veel meer dan dat. Naar het schijnt zou het ook zo zijn dat de combinatie van het geval 13 en dan de dag vrijdag uiteraard nog eens het idee zou versterken dat het ongeluk dan op de om de hoek ligt te loeren. Ja, vrienden, je gelooft erin of niet, maar het verhaal van de zwarte kat, ik weet het toch niet.

Feliciane heeft even met een mailtje doorgestuurd. Die zegt, Paul, je gelooft het of niet, maar ik ben eens op een 13e onder een ladder doorgelopen. En ik heb die hele dag tegenslag gehad.

0: Van vandaag dateert eigenlijk al uit 1949, maar als we eerlijk zijn, het werd pas echt wereldbekend en het werd een hit dankzij Engelbert Humperdinck, Please Release Me. Daar hebben we het over. Engelbert die staat op de tweede plaats. We beginnen met Dean Martin en we eindigen onze driedraai met Patti Page.
1: De driedraai voor deze week.

Vrijdag de 13e, een ongeluksdag in België. Maar vrienden, laten we ons niet te zwaar aan tillen, want bewijs daarvoor is in Italië bijvoorbeeld, is het vrijdag de 17e een ongeluksdag. En in Spanje en Griekenland is dat dinsdag de 13e. Zo zie je maar, voor ieder wat wils.

kan iets hebben. Dansen in de wind. Henri Gauthier was dat. In 1980 stopte ze met haar muziekcarrière en is ze gaan wonen op een eiland in groen en blauw, denk ik. Maar wij draaien Marva met elke dag een beetje mee.

Mag ik voor één keer eens een blikje roddels opentrekken? In der tijd, lang geleden, werd er gefluisterd dat deze Marva wel eens iets zou te doen gehad hebben met Wiltura. Ja, het wordt gefluisterd. Het is misschien niet de waarheid, ik weet het niet. Maar in zijn oor fluisterde zij, Rock Me Baby.

Ja, de keizer en de keizerin van het Vlaams lied. Het zou een mooi verhaal kunnen geweest zijn. Maar de waarheid ligt lichtjes anders natuurlijk. Want toen kwam Jenny Swinne op de proppen. En die zei tegen Marva, move over, darling.

Ze noemen hem wel eens de Johnny Mathis van Groot-Brittannië, Danny Williams and more. Blijf bij Radio Minerva, vrienden. Tot 6 uur nog. Paul van Krijn op donderdag.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoon zijn heel gaan u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur uit mijn sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zes gelijk neef laten blinken? Het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze door hoek.
4: Zeg maar één.
5: Wat is er, Jos?
4: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind. Zalig.
5: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
4: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
5: En waar is dat?
4: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
5: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha,
7: aha. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
8: Het parket van Antwerpen opent een onderzoek naar opzettelijke brandstichting na de dodelijke brand op een camping in Grobbendonk. Daarbij kwam één persoon om het leven. Morgen wordt er ook een autopsie op het lichaam uitgevoerd. Je hoort Christophe Aerts van het parket.
9: Dat levert ons hopelijk meer info op over de doodsoorzaak, maar ook hopelijk meer informatie over de identiteit van het slachtoffer. Zolang dat de branddeskundigen en het labo hun bevindingen nog niet klaar hebben, liggen alle pistes mogelijk nog op de tafel. Die gaan van enerzijds opzettelijke brandstichting tot en met een accidentele oorzaak. Dus daarop loopt het onderzoek, maar op dit moment is daar nog geen duidelijkheid over.
8: De brand brak vanochtend uit. Twee chalets zijn volledig uitgebrand, nog een derde raakte beschadigd. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens roept op om spaarzaam te zijn met water. Dat blijkt na afloop van de droogtecommissie die vandaag samenkwam. Er geldt al meer dan een maand code oranje voor droogte. De druk op de watervoorraad neemt daarom ook verder toe, zegt Broens.
10: De waterpeilen van onze waterlopen blijven dalen. De debieten eveneens zo. Wat de drinkwatervoorziening betreft, is het zo dat er vandaag een voldoende voorraad is, dat geen bijkomende beperkingen nodig zijn. En ook daar is verhoogde waakzaamheid geboden. Zet het zeker enkel in voor de meest noodzakelijke dingen. Ja, niet om je gezond te sproeien, dat spreekt voor zich.
8: In bijna heel Vlaanderen is er al een oppompverbod van kracht. Bij een Russische drone-aanval op een passagierstrein in Oekraïne zijn twee treinbestuurders omgekomen. Dat meldt de Oekraïnse spoorwegmaatschappij. In de trein zaten zo'n 340 passagiers. Verder raakte niemand gewond. In de afgelopen maand juli zijn al meer dan 430 burgers gedood bij Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 4 jaar tijd. In de haven van Rotterdam in Nederland is een dode gevallen bij een explosie. 6 andere mensen raakten gewond, dat meldt de politie daar. Over de oorzaak van de ontploffing is nog niets bekend. Dat wordt nu nog verder onderzocht. En sport. Helena Ponet kijkt uit naar de finale op de 400 meter op het EK Atletiek in Birmingham. Ponet liep de vierde tijd in de halve finale vanmiddag en verpulverde haar persoonlijk record met een halve seconde. Ze heeft zichzelf verbaasd, zegt ze.
11: Ik denk dat vandaag met alle puzzelstukjes samenvielen. En ja, ik heb echt heel soepel kunnen lopen. En echt tot het einde voelde ik me echt heel sterk vandaag. Morgen loop ik nog de reeks met de cheetahs. Dus ik ga zien hoe ik ervan recupereer. We gaan zien. Ik ga er gewoon voor genieten. Ik ben ongelooflijk blij dat ik er mag staan.
8: Vanavond is nog uitkijken naar Ilona Masson en Salia Guis in de finale van het hinkstapspringen. En Eline Dalemans loopt de finale van de 3000 meter stiepel. Volop zon bij Maxima rond 36 graden. Morgen hetzelfde stralende weer en tot 37 graden. Zaterdag nog 34 graden. Wel kans op regen en onweersbuien dan. Zondag wisselend bewolkt, maar meestal droog. En we halen dan nog tot 28 graden.
12: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
13: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
12: De Bip for Life? Wat is dat?
13: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
12: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
13: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
14: Radio Minerva presenteert samen met de stad Antwerpen Braschot in de Nationale Lateraar Klassiek in Park en Klassiek Ontscheld. Dirk Brosset dirigeert het orkest Athanéris in het koor Fine Fleur in de Vijf Seizoenen. Een schitterend programma vol monumentaal orkestwerken, schoonaria's, jazz en chanson. 15 augustus in Braschot, 29 en 30 augustus op Sint-Anneke. Info en tickets klassiekindgroen.be.
15: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
12: Zie je, Robert, ik heb van ons maand nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
15: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
16: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
12: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Als je braaf bent. Dat is toch een filodia van mij, hè?
17: Robert, de expert. Nul draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Edem?
18: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren,
19: zeg?
18: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
19: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
18: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
19: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
18: 0485 54 87 85.
20: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
21: Merci, Immobiep.
22: Aha, aha, aha. Minerva.

0: van Krijn op donderdag.
1: Klein beetje opletten wat je zegt.
2: Klinkt het niet dan botsen?
3: Paul van Krijn.
4: Mooie keuze, hè?
5: Oh, wow. Damn.
6: Donderdagmiddag.
7: Ik ben alleszins heel blij dat ik hier zit.

Na een flinke twist waren we toe aan een drankje. En of dat, dat nu bier of sangria was, dat is niet zo belangrijk, vrienden. De hamvraag is nog altijd: Will you love me tomorrow?

0: De debuutplaat.
1: Oké.
0: De debuutplaat.
2: Amai.
0: De allereerste plaat van een artiest. Elke donderdag hoort u de debuutplaat.
3: Oh.
0: We draaien hun eerste plaatje tot het gaatje.
1: Tot het gaatje.

0: rhythm, fascinating rhythm, fascinating rhythm. Stop picking on me.
1: Zanger, danser, het was een man van heel veel talenten. Fred Astaire met zijn debuutplaat Fascinating Rhythm.

De lat lag qua stem wel erg hoog op het einde voor Frankie Field, Confessing That I Love You. Het thema van vandaag, 13 augustus, vrienden, dat is er eentje dat helemaal in mijn straatje zit. Het is vandaag namelijk de dag van de linkshandige.

Ja, het leven van de linkshandige, dat gaat niet altijd over rozen en vrienden. Ik denk aan scharen die niet goed knippen, blikopeners die je heel onhandig moet vasthouden om ze te laten werken en maatbekers waar de maataanduidingen altijd langs de verkeerde kant staan. En zo kan ik nog uren doorgaan, maar niks houdt ons tegen om toch lachend door het leven te gaan.

Lekker met de beentjes zwieren. En dat kan je deze avond natuurlijk ook weer, vrienden. Dansen op de plage samen met een heleboel dansgrage Minerva-liefhebbers. En onder de kundige begeleiding van Danny van

0: De tijdscapsule.
1: Het is 13 augustus in 1963 dagen de Four Seasons hun platenmaatschappij VJ voor de rechter. De groep rond de zanger Frankie Valli uit Newark in New Jersey heeft sinds hij in 1962 bij VJ onder contract staan nog niet 1 cent aan royalties ontvangen. Uiteindelijk wordt het contract verbroken en tekenen de Four Seasons bij Philips. Don't Go Away is de eerste single die zij op hun nieuwe label uitbrengen. And You Really Got Me van The Kings komt in 1964 binnen in de Britse hitparade. In 1967 gaat Bonnie and Clyde dan weer in première. In deze bioscoopfilm spelen Faye Dunaway en Warren Beatty de beruchte bankrovers Bonnie Parker en Clyde Barrow, die begin jaren 30 het zuidwesten van de Verenigde Staten onveilig hebben gemaakt. Vlak voor zijn appartement in New York wordt King Curtis in 1971 doodgeschopt. De saxofonist begint in 1950 in het orkest van Lionel Hampton. Hij heeft meegewerkt aan platen van onder andere Nat King Cole, Andy Williams, Buddy Holly, Elvis Presley, Neil Sedaka en vele anderen. King Curtis is 37 jaar geworden. Maar wij gaan luisteren naar die mooie melodie van de film Bonnie and Clyde. Die wordt ons gebracht door Georgie Fame.

Zing went the string of my heart. De trams waren dat. Ik heb van Jan de Mout een mailtje ontvangen in verband met dat linkshandig zijn. Jan is een positieve mens, want hij stuurt het volgende. Ik moet het even aflezen hoor, want het was nogal ingewikkeld. Hij zegt, linkshandige zegt, die hebben strategische voorsprong in sporten en die hebben ook een veel flexibele hersenstructuur, zegt Jan. Ik heb dat nog niet ondervonden en Gerrit die zit hier maar te grinniken, dus ik denk dat wat mij betreft dat niet helemaal klopt.

Ja, ja, dat is genieten van de warme stem van André van Duin, want het is zomer. Herinner jij je nog, lieve mensen, je eerste liefdesnacht? Ja, het is niet dat ik zo curieus ben natuurlijk, want eigenlijk heb ik er geen bal zaken mee. Maar het is gewoon de titel van onze volgende plaat van Albano en Romina Power. Want die hebben het over de prima notte d'amore.

Onze vriend Gerry weet de platen wel uit te kiezen, moet ik zeggen, deze week. Ik denk dat hij mijn examen talenkennis of zoiets aan het uitproberen is. Want de volgende is er eentje van trio Los Hermanos Rodriguez. En je voelt een nattigheid al komen. Titel van de plaat Fuego Bajo Tu Piel. En dat wil zoveel zeggen als het vuur onder de huid.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè. Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37. Radio Minerva,
1: een hele dag voor jou. Het is nu 6 uur. Goedenavond. Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
2: Het parket van Antwerpen opent een onderzoek naar opzettelijke brandstichting na de dodelijke brand op een camping in Grobbendonk. Daarbij kwam één persoon om het leven. Morgen wordt er ook een autopsie op het lichaam uitgevoerd. Je hoort Christophe Aerts van het parket.
3: Dat levert ons hopelijk meer info op over de doodsoorzaak, maar ook hopelijk meer informatie over de identiteit van het slachtoffer. Zolang dat de branddeskundigen in het labo hun bevindingen nog niet klaar hebben, liggen alle pistes mogelijk nog op de tafel. Die gaan van enerzijds opzettelijke brandstichting tot en met een accidentele oorzaak. Dus daarop loopt het onderzoek, maar op dit moment is daar nog geen duidelijkheid over.
2: De brand brak vanochtend uit. Twee chalets zijn volledig uitgebrand. Nog een derde raakte beschadigd. Op de Kalmthoutse Heide in de Antwerpse Kempen hebben de hulpdiensten gisteravond een natuurbrand kunnen vermijden. Vier jongeren wilden er naar de sterren kijken en hadden er een kampvuur gemaakt, omdat ze het koud hadden. Gelukkig was de brandweer snel ter plaatse, zegt Britt Vervoort van de politie.
4: Die hebben ons ook verteld dat het vuur ondertussen ook al tot een spade diep onder de grond zat. Dus dat was eigenlijk een heel gevaarlijke situatie. Bij deze droogte is het absoluut verboden om eender welk vuur te maken. Een vonkje is al voldoende om een grote natuurbrand te hebben. Dus vandaar ook onze oproep om absoluut geen vuur te maken.
2: Er vielen geen gewonden en er was ook geen schade aan de natuur. De politie stelde een PV op. Voor de kust van Fethiye in Turkije is een toeristenboot in brand gevlogen. 115 mensen, onder hen ook vrouwen en kinderen, sprongen daarop in de zee. De kustwacht kon uiteindelijk iedereen redden. Dat meldt het Turkse staatsnieuwsagentschap. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Ook of er Belgen op de boot zaten is niet geweten. Bij een Russische drone-aanval op een passagierstrein in Oekraïne zijn twee treinbestuurders omgekomen. Dat meldt de Oekraïnse spoorwegmaatschappij. In de trein zaten zo'n 340 passagiers. Verder raakte niemand gewond. In de afgelopen maand juli zijn al meer dan 430 burgers gedood bij Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 4 jaar tijd. En sport. Helena Bonnet kijkt uit naar de finale op de 400 meter op het EK Atletiek in Birmingham. Bonnet liep de vierde tijd in de halve finale vanmiddag en verpulverde haar persoonlijk record met een halve seconde. Ze heeft zichzelf verbaasd, zegt ze.
5: Ik denk dat vandaag een beetje alle puzzelstukjes samenvielen. En ja, ik heb echt heel soepel kunnen lopen. En echt tot het einde voelde ik me echt heel sterk vandaag. Morgen loop ik nog de reeks met de cheetahs. Dus ik ga zien hoe ik ervan recupereer. We gaan zien. Ik ga er gewoon voor genieten. Ik ben ongelooflijk blij dat ik er mag staan.
2: Vanavond is nog uitkijken naar Ilona Masson en Salia Guis in de finale van het hinkstapspringen. En Eline Dalemans loopt de finale van de 3000 meter stiepel. Vanavond blijft het nog erg warm en zonnig. Vannacht koelt het af tot zo'n 20 graden. Morgen opnieuw stralend zomerweer, maximaal tot 37 graden dan. Zaterdag zonnig, al is er wel kans op regen en onweersbuien, bij zo'n 32 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Zondag wisselend bewolkt, maar wel meestal droog bij zo'n 25 graden.
6: Zeg, Josphine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
7: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
6: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
7: Wie is dat? Ook een kinesist?
6: Nee,
7: Ora Liefde. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
8: Je kan Ora Liefde bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliefde.be. Kiezen voor Ora Liefde is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
9: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Elbeuken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Elbeuken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
10: Radio Minerva presenteert samen met de stad Antwerpen Braschot in de Nationale Loterij. Klassiek in Park en Klassiek Ontscheld. Dirk Brosset dirigeert het orkest Athanaris in het koor Fin Fleur in de Vijf Seizoenen. Een schitterend programma vol monumentaal orkestwerken, schoenarias, jazz en chanson. 15 augustus in Braschot, 29 en 30 augustus op Sint-Anneke. Info en tickets klassiekindgroen.be.
11: Aha, Minerva.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Zeg maar één.
4: Wat is er, Jos?
3: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugdoos hier, mijn benen zijn dik. Het werd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind, zalig.
4: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
3: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
4: En waar is dat?
3: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
4: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
5: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katsjoek wakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling. Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoek.
6: Radio Minerva.
7: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
6: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: In Dendermonde hebben bouwvakkers een enorme hoeveelheid goud gevonden bij renovatiewerken. Het gaat om goudklompen en gouden munten, goed voor een waarde van 9 miljoen euro. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Hanne Olivier.
9: Het is natuurlijk enkel onze bevoegdheid om na te gaan of er ergens een strafbaar feit kan gelinkt worden. Maar we gaan wel nagaan. Het gaat natuurlijk over een heel grote som geld. Of dat misschien een strafbare oorsprong heeft, al dan niet. Maar uiteindelijk zal er dan in later instantie vooral moeten gekeken worden naar aan wie komt dat geld nu toe.
8: De politie nam het geld in beslag en bracht het naar een veilige locatie. Op de Kalmthoutse Heide in de Antwerpse Kempen hebben de hulpdiensten gisteravond een natuurbrand kunnen vermijden. 4 jongeren wilden naar de sterren kijken en hadden er een kampvuur gemaakt omdat ze het koud hadden. Gelukkig was de brandweer snel ter plaatse, zegt Britt Vervoort van de politie.
10: Die hebben ons ook verteld dat het vuur ondertussen ook al tot een spade diep onder de grond zat. Dus dat was eigenlijk een heel gevaarlijke situatie. Bij deze droogte is het absoluut verboden om eender welk vuur te maken. Een vonkje is al voldoende om een grote natuurbrand te hebben. Dus vandaar ook onze oproep om absoluut geen vuur te maken.
8: Er vielen geen gewonden en er was ook geen schade aan de natuur. De politie stelde wel een PV op. Het parket van Antwerpen opent een onderzoek naar opzettelijke brandstichting na de dodelijke brand op een camping in Grobbendonk. Daarbij kwam 1 persoon om het leven. Morgen wordt er ook een autopsie op het lichaam uitgevoerd. Je hoort Christophe Aerts van het parket.
11: Dat levert ons hopelijk meer info op over de doodsoorzaak, maar ook hopelijk meer informatie over de identiteit van het slachtoffer. Zolang dat de branddeskundigen en het labo hun bevindingen nog niet klaar hebben, liggen alle pistes mogelijk nog op de tafel. Die gaan van enerzijds opzettelijke brandstichting tot en met een accidentele oorzaak. Dus daarop loopt het onderzoek, maar op dit moment is daar nog geen duidelijkheid over.
8: De brand brak vanochtend uit. 2 chalets zijn volledig uitgebrand. Nog een derde raakte beschadigd. Voor de kust van Fethiye in Turkije is een toeristenboot in brand gevlogen. 115 mensen, onder hen ook vrouwen en kinderen, sprongen erop in zee. De kustwacht kon uiteindelijk wel iedereen redden. Dat meldt het Turkse staatsnieuwsagentschap. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Ook of er Belgen op de boot zaten is nog niet geweten. En het proces rond de verkoop van voetbalclub Anderlecht aan zakenman Mark Koeken moet volledig herbeginnen. Dat heeft het Hof van Beroep in Brussel beslist. Eind mei diende spelersmakelaar Christophe Henrotin een wrakingsverzoek tegen de rechter in, omdat ze niet onpartijdig zou kunnen optreden. Het Hof van Beroep heeft dat verzoek nu gegrond verklaard. Koeken zou 9 jaar geleden veel te veel betaald hebben om Anderlecht over te nemen. Onder meer ex-CEO Jo van Biesbroek en oud-directeur Herman van Holsbeek worden verdacht van oplichting. Vanavond blijft het nog erg warm en zonnig. Vannacht koelt het af tot zo'n 20 graden. Morgen opnieuw stralend zomerweer. Maxima tot 37 graden dan. Zaterdag zonnig, al is er wel kans op regen en onweersbuien. Bij zo'n 32 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Zondag wisselend bewolkt, maar wel meestal droog bij zo'n 25 graden.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Op de Mechelse Heide in Maasmechelen in Limburg woedt een natuurbrand. Dat bevestigt de burgemeester Raf ter Winge. Het gaat volgens hem om een gebied van 3 hectare.
3: Men moet natuurlijk altijd met twee woorden spreken op dit ogenblik bij bosbranden, maar de brandweer is eigenlijk op dit ogenblik relatief gerust. Men heeft de zaak ook onder controle. Men heeft eigenlijk de brand ook kunnen omcirkelen, dus eigenlijk omringen met brandweermensen om op die manier eigenlijk zachtjes aan het vuur te gaan blussen en zo naar elkaar toe te werken, zodat het vuur onder controle blijft.
2: Eerder deze zomer brak er ook al brand uit op de Mechelse Heide. Vorig jaar verwoestte een grote brand er nog zo'n 70 hectare. In Denderwonde hebben bouwvakkers een enorme hoeveelheid goud gevonden bij renovatiewerken. Het gaat om goudklompen en gouden munten, goed voor een waarde van 9 miljoen euro. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen.
4: Het is natuurlijk enkel onze bevoegdheid om na te gaan of er ergens een strafbaar feit kan gelinkt worden. Maar we gaan wel nagaan. Het gaat natuurlijk over een heel grote som geld. Of dat misschien een strafbare oorsprong heeft, al dan niet. Maar uiteindelijk zal er dan in later instantie vooral moeten gekeken worden naar aan wie komt dat geld nu toe.
2: De politie nam het geld in beslag en bracht het naar een veilige locatie. En op het EK zwemmen in Parijs is Sarah Dumont 7e geworden op de 200 meter vrije slag. Het goud ging naar een Tsjechische. Roos van Otterdijk plaatste zich voor de finale van de 100 meter vlinderslag. Zij zwom naar een nieuw Europees record en is ook de grote favoriete voor goud morgen. Eerder kon Lucas Hanvaux zich ook plaatsen voor de finale op de 200 meter vrije slag. Hanvaux zwom naar een nieuw Belgisch en persoonlijk record. Ook die finale is morgen. Vanavond blijft het nog erg warm en zonnig. Vannacht koelt het af tot zo'n 20 graden. Morgen opnieuw stralend zomerweer, maxima tot 37 graden dan. Zaterdag zonnig, al is er wel kans op regen en onweersbuien bij zo'n 32 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Zondag wisselend bewolkt, maar wel meestal droog bij zo'n 25 graden.

0: Welkom, allerliefste luisteraars. Donderdagavond, 8 uur, tijd Fonzie voor...
1: Elk nummer true.
0: Zeker wel. Met mezelf, Jos, en natuurlijk, je hoorde hem al.
1: Fons, maar voorlopig nog zonder Thomas.
0: Ja, het eerste uur zijn we nog alleen, want Thomas moet andermaal werken, maar die waait hier om 9 uur binnen.
1: Zo is dat.
0: Dus je mag wel bellen, maar dan alleen maar tijdens de nummers.
1: Ja, laat u dat zeker niet tegenhouden.
0: Nee, dat is waar.
1: En anders, als je denkt, we bellen even niet, we wachten op Thomas, kunt je ook altijd mailen natuurlijk.
0: Zeker, naar fons@radiominerva.be of jos@radiominerva.be.
1: Zo is dat.
0: Hier zijn we terug, Fonzie. Ik trap eraf met Andy Williams en natuurlijk een wondermooie versie van Unchained Melody. Dat kennen we natuurlijk vooral door...
1: The Righteous Brothers.
0: Zeker wel, maar dat nummer is meer dan 1500 keer opgenomen door meer dan 670 zangers. Dus het was niet moeilijk om daar een andere versie van te vinden. Maar wel, ik vond dat wel een heel mooie versie.
1: Ja, elke versie troef, hè.
0: Maar dat zeg je nu al, Fons. Ik moet nog zoveel spelen. Ja, ja, toch, ja. Het is ongelooflijk. Zeg, er hebben ook al mensen zich ingecheckt.
1: Klopt. Andy en Fieke. Ja, onderweg vanuit Italië naar België terug, van het warme Italië naar het nog warmere België.
0: En wij mogen hun vergezellen. Vergezellen. Was dat de eerste van de avond?
1: Ja. Maar niet de laatste.
0: Maar niet de laatste, want jij moet ook nog komen.
1: Zo is dat.
0: Op de laatste uurtjes van hun reis.
1: Ja, op de terugweg. En wij vergezellen hen op de terugweg. Dat is met graagte gedaan.
0: En wij niet alleen, ook Wiley and the Wild West gaan dat doen. En dat is Yodeling My Blues Away.
2: Yodeling my

0: Wiley in the Wild West met de Jodeling My Blues Away. En die speelde ik al eens van zie. Dat is een moderne band. 2008 komt dit nummer. De vorige keer dat ik dat speelde was Jodel Boei. En dat was toen Uw Troef.
1: Klopt, ja, dat klinkt totaal niet als moderne muziek. Dat,
0: nee, dat is tof, hè.
1: Wiley in the Wild West. Is het dan paardenmuziek of is dat ja, bergkoeienmuziek of zo?
0: Er zijn mensen dat dat klassificeren als paardenmuziek, denk ik. Maar ik denk dat wij dat gewoon klassificeren als
1: goeie muziek.
0: Topmuziek.
1: Voilà.
0: Er heeft nog iemand zich gemeld, hè?
1: Zeker. Yvonne uit Doornoord heeft zich even laten horen. Blij te horen, want normaal hangt ze altijd aan de lijn met Thomas natuurlijk. Maar nu mochten wij ze nog eens even verwelkomen in het programma. Dus welkom Yvonne en Swa.
0: En Swa. En Tom uit Deurne-Zuid.
1: Deurne-Zuid. Zelfs in het mondaine Deurne-Zuid.
0: Absoluut.
1: Luisteren ze naar ons. Dus en welkom Tom.
0: Zoals het daar hoort, met een rosé in de hand.
1: Zo is dat.
0: We gaan verder met Jacques Raymond. Dat is natuurlijk niet zijn echte naam, Fons.
1: Nee.
0: Wat was zijn echte naam?
1: Raymond Jacques.
0: Bijna. Nicolas Joseph Raymond. Maar hier had hem nog een andere alias aangenomen, namelijk Raymondo. Hij dacht, Jacques Raymond is tof, maar Raymondo is nog beter. Nu, die is maar liefst 2 keer naar het Eurovisie Songfestival gegaan. Weet je wanneer?
1: Ik heb het geweten, want ik heb het ook al eens verteld, eigenlijk.
0: Ah, wel. Dus het was in 1963, Fons, met het nummer Waarom? Toen werd hem 10e. Maar het is vooral de editie van 1971 die is bijgebleven. Heb je toen ook gezegd? Toen moest hem invallen, Fons, voor wie?
1: Nicole en Hugo. Hè,
0: want was er met Nicole aan
1: Nicole,
0: de hand?
1: Nicole, denk een voedselvergifting.
0: Geelzucht.
1: Geelzucht, nog erger.
0: Nicole had geelzucht. Dus Lily Castel en Jacques Raymond werden ingevlogen. En die moesten het nummer Goeiemorgen Morgen in de vlieger inoefenen. Dat ging niet zo goed. Er was ook geen plaats om de danspasjes te oefenen. Dus vooral door het houterige optreden van de Jacques zijn ze zeer laatst in 14e plek geëindigd.
1: Ja, maar we kunnen, daar mochten de mensen niet op afrekenen. We kunnen niet allemaal even goed dansen.
0: Nee, want wat Jacques Raymond alias Raymondo wel goed kon, was zingen. En zeker met deze You're So Simpatico.

0: Jacques Cremot, maar hier met zijn andere alias Raimondo met You're So Simpatico.
1: Misschien naar analogie met de grote Ray Frankie.
0: Dat zou zomaar kunnen. Zeg, jij kreeg andermaal telefoon.
1: Zo is dat. Herman uit Mechelen heeft zich even laten horen.
0: En vriend van de show.
1: Daar zijn we altijd blij om. Welkom Herman, blij dat je erbij bent.
0: Zeker. Wie er ook bij is vandaag, Fonzie, is Val Doeniken. Mm-hmm. Die heb jij vorige week gespeeld.
1: Klopt.
0: Ik ben daar meer in gaan snuisteren in het oeuvre van... Oeuvre?
1: Ja,
0: het oeuvre. Oeuvre van Val Doeniken. En ik kwam daar deze parel tegen, Fonzie. Delaney's Donkey, een verhaal over een ezel die een wedstrijd wint.

0: to the winning place. Then the bookmakers drew aside, and they all committed suicide. Today Delaney's donkey won the half-mile race.
1: Vel doe ik een in Delaney's Donkey. Volgende week van ons neem ik het bekantje mee en dat gaat over een geit.
2: Aha. Wie is die geit?
1: Dat weet ik niet van Matten. Volgende week meer over de pesteboel van Vel Doeniken. Is er ondertussen nog iemand die zich heeft ingecheckt?
2: Zeker. William uit Berendrecht, maar vanuit Utrecht zegt hij even goeiendag. Dus wij zeggen dan ook goeiendag terug. Goeiendag. Naar William.
1: Maar je gaat dat niet horen, want die zit op een optreden van de Dreadnoughts.
2: Ah, de Dreadnoughts.
1: De Dreadnoughts, dat kunnen we niet spelen op radio. Nee. Dat is iets te hevig. Fons, kende jij Frida Simons?
2: Niet persoonlijk. Is dat de familie van Ludgard Simons?
1: Dat weet ik niet, maar haar artiestennaam was natuurlijk niet Frida Simons, want ja, daar kun je niet mee optreden, maar wel Frida Lindsay.
2: Mm-hmm.
1: Kent je die wel?
2: Nee.
1: Was partang een bekende Vlaamse zangeres, actrice en presentatrice. Vooral bekend van Rikske met zijn strikske en De Tovenaar.
2: Ah, dat ken ik wel.
1: Rikske met zijn strikske of De Tovenaar?
2: Rikske met zijn strikske.
1: Dat heb ik niet meegenomen. Ah. Ik heb Bambino meegenomen. Een origineel Italiaans nummer dat Guaglione heet, door een Giacomo Rondinella. Valt verder niet veel over te verzinnen.
2: Dalida heeft het ook gecoverd.
1: Dalida.
2: Dalida.
1: Dalida. Bambino, Frida Lindsay.

0: door de straat. Ik weet wel dat je haar bemint,
1: bambino, bambino.
0: Dat haar ogen sterren zijn,
1: bambino, bambino.
0: Maar je bent nog maar een kind,
1: bambino, bambino.
0: En voor liefde veel te klein.

0: mal kenn je smart, toch heb je nog een kinderhart. Ga mijn blonde krullenbol,
1: bam-bidum, bam-bidum.
0: Kijk de zon, geef je een zoen,
1: bam-bidum, bam-bidum.
0: Ga spelen lieve met je tol,
1: bam-bidum, bam-bidum.
0: Als de andere jongens doen.

0: grote verdriet. Is je haartje toch te zwaar?
1: Bambino, bambino.
0: Loop meteen dan naar je moe.
1: Bambino, bambino.
0: En vertel haar alles maar.
1: Bambino, bambino.
0: Moeders luisteren altijd toe.

0: Een triestig verhaal, maar wel een mooi nummer door Frida Lindsay en Bambino. En daar hebben die ook een keer gespeeld. Hè?
1: Voilà, een mooi nummer van een mooie vrouw, hè?
0: Ja, ja. Je zit hier ondertussen foto's aan het opzoeken, Fons.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ik ben blij dat je vandaag wel een broek aan hebt, want anders...
1: Dus ja, ik ben niet Winnie de Pooh vandaag.
0: Gelukkig. Ja. Ook niet Donald Duck.
1: Nee.
0: Fons Delaris.
1: Ja.
0: Die hebben we al vaker gespeeld, hè?
1: Zeker, maar nog niet genoeg.
0: Nee, je kunt nooit genoeg Delaris spelen. Vandaag heb ik My Heart Belongs to Daddy meegenomen. Kent je dat nummer?
1: Niet persoonlijk.
0: Gaan we dat zelfs met de nummers doen nu?
1: Zeker.
0: Oké, de originele versie, dat zou straf zijn dat je die kent, want die is uit 1938 door Mary Martin. Voor de Broadway musical zong ze dat Leave It To Me. Maar Marilyn Monroe heeft het ook een keer gezongen in de film Let's Make Love. En die versie van Marilyn Monroe werd dan weer gecoverd door Anna Nicole Smith. Dan zitten we in het seksbommenverhaal.
1: Ja.
0: Maar de originele versie is ook door alle groten der aarde gezongen. Ella Fitzgerald, Peggy Lee, Julie London, zelfs Sinéad O'Connor. Dat is Sinéad. Nooit goed geweten dat je die het... Wat staat een E? Wat doet die E daar?
1: Dat is een Ierse naam, hè. Dat is,
0: De Ierse E spreken we niet uit.
1: Nee, de Ier toch niet, hè.
0: Hier is in ieder geval Delaries en My Heart Belongs to Daddy.

0: In de...
1: Willy Wonka?
0: Ja, dat dacht ik. Ja.
1: In de Chocolate Factory. Zeker wel. Maar de bekendste versie is inderdaad wel door Sammy Davis Jr. Ik heb beide versies niet meegenomen. Ik heb een duet meegenomen. Barry Manilow, die heeft een cd gemaakt. Met
0: meer dan één zelfs.
1: Ja, meer dan één. Ja. Maar wel maar één cd met alleen maar duetten. Dus wel met Sammy Davis Jr. The Candyman.

0: Als je het niet zou weten, zouden denken dat ze tegen elkaar zingen.
1: Ja, ja.
0: Maar dat is moeilijk.
1: Moeilijk, want Sammy Davis was al een vlotte 24 jaar overleden toen het nummer werd uitgebracht.
0: Ja, kijk.
1: Dus hij heeft zich niet laten tegenhouden door de dood van Sammy Davis Jr.
0: En Barry had zich door niks tegenhouden.
1: Nog een mooi duet op te nemen.
0: Fons, we gaan de wereld verbeteren.
1: Aha.
0: Ik heb Playing for Change meegenomen en Stand By Me. Stand By Me moeten we niet al te lang bij stilstaan, want dat is natuurlijk origineel door...
1: De Platters.
0: Nee,
1: niet,
0: je weet dat.
1: Ja, dat is even denken. Maar het is moeilijk denken met de beats van Benny van Tichelen op
0: Benny
1: de
0: King, Fonsi. Benny King.
1: Benny King, dat was mijn volgende.
0: Zeker. Ja. 1960, maar dat heb ik niet meegenomen. Ik heb dus Playing for Change meegenomen. Kent je Playing for Change?
1: Ik kan daar niet veel over vertellen, maar ik weet dat het een soort collectief, een los collectief van mensen die graag verbetering in de wereld zien.
0: Ja, zoals wij.
1: Zoals wij.
0: Dat is een,
1: maar wij zingen niet bij Playing for Change.
0: Nee, nog niet. Wij zijn... Dus dat is een project in 2002 gestart. En dat zijn eigenlijk... die brengen muzikanten, voornamelijk straatmuzikanten, samen om hetzelfde nummer te zingen. Maar die doen dat op een zeer unieke manier. Dus die reizen met een mobiele studio heel de wereld over om dan artiesten allemaal een stukje van het nummer te laten spelen. En hoe verder dat ze geraken, de artiest hoort dan in de microfoon wat zijn voorgangers al ingezongen of ingespeeld hebben. En die doet er dan een stukje bij.
1: Dat is prachtig en zeer origineel ook.
0: En dat

0: staat een wondermooie versie van Stand By Me op. En ik raad jullie ook zeker aan om het YouTube-filmpje erbij te bekijken. Want dat is helemaal fantastisch. Het heeft ook miljoenen views al jaren. Zeer mooie versie voor de zeer mooie wereld. Stand By Me.
1: This song says, no matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you.

0: thank you, thank you.
1: Stand By Me door het wondermooie collectief Playing For Change. Wat nog vergeet te zeggen was dat die ook nog eens met de opbrengsten van hun verkopende cd's zich dus ook nog eens scholen op muziek- en kunstscholen voor kinderen over heel de wereld.
2: Dat is een prachtig initiatief. Hè. Dat was een geweldig nummer. Hè. Een prachtige diversiteit aan stemmen en instrumenten.
1: Voilà.
2: Zeer mooi.
1: Ondertussen kreeg je ook nog telefoon van zich.
2: Ja, Willem Moerdijk heeft zich even aangemeld. En die was al zeer te spreken over de Lenny's Donkey van Vel.
1: Ah, ja, kijk.
2: Die ging zich even naar de danset begeven op de motor. Om nog te gaan dansen op de plage. Want okay. Dat kan ook nog uiteraard heel de maand
1: kan
2: augustus.
1: Ook, kan ook.
2: Tot 12 uur nog.
1: Ja.
2: Dus, en nog andere luisteraars hebben zich ook aangemeld ondertussen.
1: Dus Gert heeft een mailtje gestuurd. Die wenst ons nog eens proficiat met ons... eenjarig bestaan op de radio.
2: En
1: is ook blij dat ze erbij is. En dan Hendrik en Gerda, maar die zijn weer op de lappen.
2: Ja, op de trot, op een warme camping in Mazeik. Maar voor een warme camping moet je niet naar Mazeik gaan, dan kun je eigenlijk ook op Linkeroever zitten. Hè?
1: Zeker. En wie dat er ook op reis gingen, waren de Strangers. En die gingen naar Lapland. Naar Lapland dus.
2: Aha.

0: Frigo, Lapland, por favor, en de strangers. En ondertussen is onze favoriete stranger hier net binnengewaaid. Thomas is er.
1: Arelap.
2: Goedenavond, beste luisteraars.
0: Gelieve mensen, eerst even fatsoenlijk welkom te heten. Ja. Dat betekent ook dat jullie kunnen bellen op 03-219-17-27 en je dus bij de warme stem van telefonist Thomas terechtkomt.
3: Voilà, die zit op jullie te wachten.
0: Ondertussen...
2: Ier te kolen.
0: Moeten we verder met Big Mama Thornton. Die heb ik al eens gespeeld, Fons. Weet je nog met wat?
3: Hound Dog.
0: Zeker wel. En dit is het bekantje van Hound Dog. Rockabye Baby.

0: Een dikke streep rock'n'roll met Big Mama Thornton en Rockabye Baby.
1: Oh, wat een madame. Een klasse madame.
0: Een klasse madame noemt hem dat.
1: Voilà.
0: Dat is goed.
1: Nou.
0: Fons, ik heb al The Strangers gespeeld.
1: Ja.
0: Wat moet ik dan nog doen?
1: De zweet van de week.
0: Oh wel, ik heb vandaag Sylvia Vrithammer meegenomen. Maar we gaan even naar telefonisch Thomas, want die zijn Zweeds is altijd beter.
2: Inderdaad.
0: Hoe spreken we Sylvia Vrithammer uit?
2: Zoals je het hebt gedaan.
0: Echt?
2: Ja, perfect.
0: Is het niet Vrithammer? Is het niet...
2: Nee.
0: Okay.
2: Vrithammer.
0: Vrithammer?
2: Ja, op zijn Antwerps. Eigenlijk als je Antwerps spreekt, dan zit hij eigenlijk al heel dicht in de buurt van de juiste Zweedse tongval.
0: Sylvia Vrithammer.
2: Ja, een beetje meer zangerig wel.
0: Sylvia Vrithammer.
2: Vrithammer.
0: Oké.
2: Vrithammer.
0: In ieder geval, die gaat naar Brazilië. Muziek. En die heeft daar de samba gevonden. MUZIEK.

0: Sylvia Frethammar.
1: Perfect.
0: En Samba Brasil.
1: Ja, ja, de, ook, je moet geen Braziliaan zijn om de samba te kunnen zingen of dansen. Je kunt ook gewoon Zweed zijn.
0: Kan perfect als Zweed.
1: Ja.
0: Ik dacht, daarmee zit ik al een beetje de dansbenen in.
1: Prima.
0: En we doen een beetje verder met de Rosemary Clooney. Dat is ook lang geleden, denk ik, dat we nu gespeeld
1: hebben. Heel lang geleden.
0: Ja, we hebben ze al gespeeld. Ja. Ik heb ze nu meegenomen met Bacciami. Dat klinkt wat Italiaans zouden zeggen.
1: Niet? Zeker, zeker, zeker.
0: Ja. Dat zou ook best kunnen volgen.
1: Net in mijn gedachten kwam.
0: Want het origineel is ook Italiaans. Baba Bacciami Piccina.
1: Dat moet lukken.
0: Door een Alberto Rabagliati uit 1940.
1: De Alberto Rabagliati?
0: Zeker wel. Aha. Maar hier is Rosemary Clooney.

0: nice.
1: That's nice, Fonzie. Als ik dit hoor, denk ik, we moeten meer Rosemary Clooney
2: ja,
1: spelen.
2: Ja, dat is meer dan nice, zou ik durven zeggen.
1: Meer Rosemary Clooney en meer Frida Lindsay.
2: Ja.
1: Beloftes.
2: Dat is de boodschap die we meenemen van deze
1: en dan
2: avond.
1: Moet Mina nog komen, Fonzie.
2: Oh.
1: Met Amore di Tabacco. Een bekantje van Rhapsody, zowaar. Ik vind dat raar, want dat is een nummer dat ik, waardoor ik haar heb leren kennen. Maar het is toch een bekantje. Amore di Tabacco.

0: Amore di Tabaco door de wondermooie Mina.
1: Dat horen we graag, zo'n
0: nummer. Dat horen we graag. Fons de tijd zit ons op de hielen.
1: Ja, ja.
0: We moeten verder.
1: Zeker.
0: Met Tap Hunter.
1: Ja, die heeft Thomas ook al eens gespeeld.
0: Zeker wel. Ja. Op de Jan van Damingo, maar het is al afgestreept. Met ja. Klop, klop. En nog eens klop.

0: klop, klop door Tab Hunter.
1: En wie was die vrouw?
0: Geen idee.
1: Geen idee.
0: De tijd zit erop, mijn liefste vrienden. Dus Thomas, ik weet niet of je troef kunt kiezen op de paar nummers die je gehoord hebt.
2: Die Amore Tabacco was ik helemaal mee, maar ik heb het einde niet kunnen horen, klop, klop, wat Herman klop. Belde.
0: Was Tab Hunter, heb ik net nog gespeeld.
2: Ja, dat heb ik niet kunnen horen, want Herman wist mij te zeggen dat The Strangers met Lapland
0: zijn een troef. Oké.
2: Maar voor mij dan die Amore Tabacco.
0: Amore di Tabacco.
2: Di Tabacco, ja. Dat ga ik nog eens terugluisteren.
0: Zeker doen. Alles van Mina moet je terugluisteren. Fonzie?
1: Ja, ik ben ook zeer te spreken over Amore di Tabacco. Dus ik zou dat in principe ook kunnen kiezen als mijn troefnummer. Maar ik ga voor de mooie muziek met de mooie boodschap. Playing for Change. Stand by me.
0: Dat snap ik, dat snap ik.
1: Dat is alles samen. Dat is niet alleen een mooi nummer, maar er zit ook gewoon nog een mooi gevoel achter.
0: We staan daar te weinig bij stil. Hè?
1: We staan daar te weinig bij stil.
0: Geluk
1: dat wij hier hebben.
0: Zeker.
1: Op ons plekje op linkeroever.
0: Had een Herman verder trouwens nog iets te vertellen, Thomas?
2: Dat is persoonlijk. Ik denk dat ik dat allemaal moet delen.
0: Beginnen mensen zelfs persoonlijke geheimen met u te delen?
2: Zeker, zeker. We praten over hoe onze dag was.
1: Ah ja, maar daar zit jij hier ook voor om de mensen een beetje bij te staan.
0: Dat is waar. Goed. Liefste luisteraars, dit was het eerste uur van Elk Nummer Troef. Wij zijn er zometeen terug met Fons. Eerst nog een beetje nieuws en dan hoort u ons terug.
1: Tot dan.
0: Tot zometeen.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
3: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Op de Mechelse Heide in Maasmechelen in Limburg heeft de natuur brand gewoed. Dat bevestigt de burgemeester Raf ter Winge. In totaal stond 15.000 vierkante meter bos in brand, zegt de burgemeester.
6: Men moet natuurlijk altijd met twee woorden spreken op dit ogenblik bij bosbranden, maar de brandweer is eigenlijk op dit ogenblik relatief gerust. Men heeft de zaak ook onder controle. Men heeft eigenlijk de brand ook kunnen omcirkelen, dus eigenlijk omringen met brandweermensen om op die manier eigenlijk zachtjes aan het vuur te gaan blussen en zo naar elkaar toe te werken, zodat het vuur onder controle blijft.
5: Eerder deze zomer brak er ook al brand uit op de Mechelse Heide. Vorig jaar verwoest een grote brand er nog zo'n 70 hectare. In Brighton, in het zuiden van Engeland, zijn twee mensen zwaar gewond geraakt nadat een trein is ontspoord. 9 anderen zijn licht gewond. Dat melden de hulpdiensten aan de Britse nieuwszender Sky News. Het gebeurde vanmiddag. De laatste 3 wagons van de trein ontspoorden, waarna die op hun kant terechtkwamen. In totaal zaten zo'n 150 mensen aan boord. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. En op het EK zwemmen in Parijs is Sarah Dumont 7e geworden op de 200 meter vrijslag. Het goud ging naar een Tsjechische. Roos van Otterdijk plaatste zich voor de finale van de 100 meter vlinderslag. Zij is op naar een nieuw Europees record en is ook de grote favoriete voor goud morgen. Eerder kon Lucas Hanvo zich ook plaatsen voor de finale op de 200 meter vrije slag. Hanvo zwom naar een nieuw Belgisch en persoonlijk record. Ook die finale is voor morgen. Vanavond blijft het nog erg warm en zonnig. Vannacht koelt het af tot zo'n 20 graden. Morgen opnieuw stralend zomerweer. Maxima tot 37 graden dan. Zaterdag zonnig, al is er wel kans op regen en onweersbuien. Bij zo'n 32 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Zondag wisselend bewolkt, maar wel meestal droog bij zo'n 25 graden.

0: Welkom terug, beste luisteraars. En wij begonnen dit tweede uur met de prachtige stem van Vicky Carr.
1: De onderschatte Vicky Carr.
0: Ja, weet je wat haar echte naam was, Jos?
1: Carr Vicky.
0: Nee, Florencia Vicenta de Casillas Martinez Cardona.
1: Oké.
0: Okay. Ze is Amerikaans, maar geboren. Haar ouders waren Mexicaanse immigranten. Dus, en ze namen ook meerdere Spaanstalige albums op. En Dino Crocetti, de grote Dino Crocetti, noemde haar de best girl singer in the business.
1: Wat een stem ook, hè?
0: Ja, wat een stem.
1: Als een klok.
0: Als een klok, zo is dat. Hebben er nog luisteraars hun troef doorgegeven, Jos?
1: Ja, Lutgert het Hemixem heeft voor Rosemary Clooney gekozen en vond het ook een topuur. Dus ja, graag gedaan, Lutgert.
0: Dat wordt moeilijk dan om het te proberen te evenaren.
1: Als dat kan, Fons, dan zit jij het.
0: Ik ga niet zeggen overtreffen, maar ik probeer toch te evenaren.
1: Ik heb alle vertrouwen.
0: Ja. Jij had Big Mama Thornton bij. Ik heb Big Joe Turner bij. En die kennen we vooral van
2: Shake,
1: Rattle en Roll.
0: Zeer goed, Jos. Maar hier zingt hij Midnight Special Train. En dat nummer gaat ook herkennen in een versie van een andere groep. Je zult straks wel direct weten wie.

0: uit 1956, de geweldige Big Joe Turner. Angels, weet je al wie dat de gekendste versie van dat nummer heeft gezongen?
1: Drukwerk met schijn en lichtje op mij.
0: Ja, nee, dat is het niet, maar...
1: Dat is het wel.
0: Ja, er zijn heel veel... het is gebaseerd op een traditional en er zijn heel veel verschillende nummers op gebaseerd.
1: Gelijk drukwerk met schijn en lichtje op mij.
0: Klopt. De originele titel was Let the Church Roll On van de zanger-predikant C.D. Montgomery. Eerst opgenomen in 1925 al, Jos.
1: Amai.
0: Maar de bekendste versie van Midnight Special is natuurlijk van CCR, Creedence Clearwater Revival.
1: En drukwerk niet te vergeten.
0: Maar die zullen ze in de VS niet zo kennen, denk ik.
1: Nee,
0: drukwerk, ja.
1: Dat is waar.
0: Ja. We gaan verder. We moeten verder.
1: Graag.
0: Met Tommy Edwards. En die zingt Don't Let the Stars Get in Your Eyes. En dat kennen we natuurlijk vooral van Perry Como. We hadden er een grote hit van. Mee, liever. En die Tommy Edwards was de eerste Afro-Amerikaan die de eerste plaats in de Billboard Top 100 haalde in het magische jaar
1: 1958.
0: Voilà, met It's All in the Game. Maar hier dus met Don't Let the Stars Get in Your Eyes.

0: Tommy Edwards in 1961. Don't let the stars get in your eyes.
1: Goeie versie.
0: Voilà. Thomas kreeg ondertussen nog telefoon, Jos.
1: Ja, Jenny was even ingedommeld, maar is er terug bij. Welkom, Jenny. En ze ging nu wakker blijven.
0: Ze was wakker geschoten met Rosemary Clooney.
1: Zeker.
0: En we kunnen beloven dat ze zeker wakker gaat blijven. Zoals met dit nummertje. Jammer dat William niet live aan het luisteren is, want dat zou vast zijn en troef zijn. Het zijn de geweldige Dubliners.
1: Hopla.
0: Met Morshin Durkin.

0: De Dubliners, altijd goed. Hier met een volknummer over een Ierse immigrant tijdens de Gold Rush in California. Gezongen met de prachtige rasperige stem van Luke Kelly. Wat een gemis ook die man.
1: Zeker.
0: Zijn eigen dood gedronken, maar ja, gelijk een echte Ier betaald.
1: Dat moet wel als Ier inderdaad.
0: Ja. Ja, jammer, maar kijk. We moeten voort, we kunnen er niet lang bij stilstaan, Jos.
1: Nee, er is nog zoveel goede muziek om te spelen.
0: Voilà, zoals bijvoorbeeld Dicky Doo en The Don'ts. En Dicky Doo, ja, was maar een alias. Dat was een zanger, producer, songwriter, Jerry Granahan. En ja, omwille van contractuele redenen kon hij niet onder zijn eigen naam optreden. En dan deed hem dat maar onder de naam Dicky Doo en The Don'ts.
1: Is dat familie van Dicky Dick?
0: Vermoedelijk niet, aangezien dat Dicky Dick een rosse kat is en Jerry Granahan niet. 1957, een bekantje. Klik, klak.
1: Heb je dat opgezocht, dat dat zeker ook geen rosse kat is?
0: Hij ziet er niet uit als een rosse kat. Okay. Dus ik ga ervan uit, ik ben 99% zeker dat het geen familie is.

0: De A-kant van dit nummer was Did You Cry, maar ga mij nooit vertellen dat dat beter was dan dit geweldige klik-klak van Dicky Doo en The Don'ts.
1: Ik heb het aan ChatGPT gevraagd, Fons.
0: Ja.
1: En volgens ChatGPT lijken Dicky Doo en Dicky Dick wel degelijk op elkaar.
0: Ja, dan smet je een ChatGPT maar weg, want dat is duidelijk rommel.
1: De moderne technologie kunnen we niet meer op rekenen.
0: Kunnen we niet op vertrouwen. We kunnen enkel vertrouwen op de ouderwetse muziek. Nee, niet ouderwets, maar oudere muziek die wij hier spelen op Radio Minerva. Ja. Zoals Sue Thompson, die haar grootste hit was, die kent je zeker?
1: Ja.
0: Ja? Norman.
1: Ja?
0: Zeker, zeker. Maar dat ga ik niet spelen.
1: Ah.
0: Dat nummer is geschreven door John D. Loudermilk. Daar hebben we het ook al over gehad.
1: Ja.
0: Een geweldige zanger en
1: zeer veel geschreven.
0: Songschrijver. Ja. Maar die schreef ook dit andere geweldige nummer van haar. James, Hold the Ladder Steady. MUZIEK

0: Sue Thompson had ook nog niet gespeeld. En dat is een schande eigenlijk. Want die gaan we zeker nog eens spelen. Want die heeft ook nog een paar geweldige nummers gemaakt.
1: Ik kan me niet voorstellen dat Norman nog beter is dan dit.
0: Het is ook wel een geweldig nummer. Maar die heeft ook nog een aantal andere nummers geschreven door die John D. Loudermilk. Dus dat is een goede combinatie, die twee.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Elton Britt dan. Weinig gekend. Een country singer-songwriter. En die kon ook geweldig jodelen, naar het schijnt. Ja, dat gaan we niet horen in deze nummer. Helaas, helaas.
1: Dat is jammer.
0: Ja, dat is jammer. Maar de volgende keer dan, hè. En die was zo'n ziekelijk kind toen hij jong was, dat zijn ouders eigenlijk lang hebben gedacht, die gaat het niet redden. En dat is de moeite niet om die een naam te geven. Die heeft zijn naam pas gekregen doordat hij een jaar oud was.
1: Meteor.
0: Nee, want deze kan wel zingen, Jos.
1: Ah, okay.
0: Dus Meteor zou ik nu nog geen naam geven. Als
1: ik dacht aan een ziekelijk kind.
0: Ja. Ja, nee, en dit nummer dat ik ga spelen is geschreven door zijn vrouw Penny. Die man nam regelmatig pauzes van van de muziekbusiness en dan ging hij iets anders doen. En die heeft zo'n tijd een korte carrière gehad in het ontginnen van uranium in de VS. Waarom niet? En zijn vrouw heeft daar een nummer over geschreven. Uranium Fever. Well, I don't know, but I've been told uranium ore is worth more than gold. So

0: Honor in my hand.
1: I'm going out to stake me some government land.
0: Uranium fever has gotten me down.
2: Dat lijkt mij het soort koorts te zijn waar je niet beter van wordt. Uranium fever.
3: Of superkrachten van kracht.
2: Of super, ja, dat kan ook. Dat kan ook. In de filmpjes toch alleszins. Volgens Tom van Deurne Zuid is dat al zijn een troef.
3: Ja, maar die zit aan de rosé, hè. Dus die, zit al in andere...
2: Ik vind het een goeie keus.
3: Ja, maar te vroeg, hè, te vroeg.
2: Dan misschien wel.
3: Je mag nooit te vroeg je kruid verschieten.
2: Dat klopt, want wie komt er nu? Niemand minder dan Mark Dex.
3: Voilà, daar zit je dan met een troef.
2: En Mark Dex is de vader van...
3: Barbara Dex.
2: Barbara Dex en de broer van Jules Cabas.
3: Niet van Jules Dex.
2: Nee. Ah, ja. Jules Cabas, maar die... Die hebben we nog niet gespeeld. Die gaan we ook nog zeker moeten spelen, Jules Cabas. Maar hier Mark Dex dus met bla bla bla.

0: Met muziek van het orkest van Francis Bay, Mark Dex.
1: Zeer, zeer goed.
0: Ja, dus gebaseerd op een nummertje van een zekere Nicky, een Spaanse zangeres. Suena van la guitarra.
1: Hoe?
0: Suena van la guitarra.
2: Van zus.
1: Geen idee. Spaans is zo, goh.
0: Ja. Ze gaan het oefenen, hè, Jos. Ik ga het oefenen voor Mexico.
1: Ze gaan denken dat je een Spanjaard bent, denk ik.
0: Zeker. Zeker met mijn snor en mijn hoed.
1: Absoluut. Voilà. Olé.
0: Tom Jones.
1: Dat is zeker geen Spanjaard.
0: Dat is zeker geen Spanjaard. Dat is een Welshman. Wist het wel, hè?
1: Ja.
0: Dat is verteld.
1: Welshman os.
0: Het nummer dat ik ga spelen is eerst opgenomen door Ray Charles, maar vooral gekend in de versie van Sonny & Cher, maar hier dus in de versie van Tom Jones. All I Ever Need Is You. Ja, Jos.
1: Oh.

0: Ja.
1: Jij hebt uw tradities thuis programma, maar ik ook. Hè.
0: Zeker.
1: De keuze van Jantien is er zo weer. Voilà. En vandaag koos ze voor Sam Cook. En die wist niet veel van geschiedenis of aardrijkskunde of biologie. Maar,
0: maar ik moest echt nadenken, maar ja, ja. Ja, ja, ik zei mee, Fons, zei mee.
1: Maar van de liefde wist hem wel iets. What a wonderful world.

0: Wat Sam Cooke ook niet wist, was dat hij beter weg kon blijven van groezelige motelletjes. Want zo is van zijn eind gekomen.
1: Ja.
0: Maar wat hij wel wist, was prachtige nummers te maken. De keuze van Jantien en wederom geweldig nummer. Sam Cooke, What a Wonderful World.
2: Niet kapot te krijgen, klassieker. En als ik me niet vergis, gaan we die ook wel in de top 1000 tegenkomen, denk ik.
0: Dat kan bijna niet anders. Wie we waarschijnlijk niet gaan tegenkomen, jammer genoeg, is David Garrick. Die heb je ook al een paar keer gespeeld.
2: Zeker.
0: Niet met zijn grootste hit, Dear Mrs. Appleby.
2: Nee.
0: En dat ga ik dus ook niet doen. Ik ga hem ook een bekantje laten zingen hier. Flutterby, Butterfly.

0: Nummer na nummer proberen wij hier de rest van het oeuvre van David Garrick uit de obscuriteit te halen. Hier dus Flutterby Butterfly.
1: Wat een zanger.
0: Geweldig, hè? Geweldig.
1: Ondergewaardeerd.
0: Ondergewaardeerd, absoluut, absoluut. Maar dat proberen wij hier iets aan te doen. Hè.
1: Dat kunnen we.
0: Voilà. The Osmonds dan. Ook nog niet gespeeld. Dat is een Mormoonse familie was dat, uit Utah. En dat waren verschillende familieleden die zongen. Er waren 6 broers en een zuster die allemaal zongen in verschillende bezettingen. De 4 oudste broers begonnen als een barbershop kwartet, de Osmond Brothers. En dan nadien kwamen daar opeenvolgend de jongere broers Donnie en Jimmy bij. Donnie had ook nog een solo carrière die succesvol was. En zong dan samen met zijn zuster Marie, als Donnie en Marie. En Jimmy was de jongste en bracht op zijn 9 jaar al het geweldige nummer Long-Haired Lover from Liverpool uit.
1: Ah ja.
0: Ja, dat is allemaal één familie. Maar hier zingen ze het nummer als die Osmonds, One Bad Apple.

0: Deels Mons met One Bad Apple. En ik weet niet hoe het met u zit, Jos, maar mij doet dat nummer heel hard denken aan de Jackson 5 qua ja, sound.
1: Ja, daar was ik net aan het denken toen je die jonge stemmetjes hoort. Dat is de jonge Michael Jackson.
0: Ja, ja. En volgens Donny Osmond heeft Michael Jackson en trouwens ooit eens toevertrouwd dat ze dat nummer eigenlijk zouden gaan opnemen met de Jackson 5. Maar dan hebben ze finaal voor ABC gekozen.
1: Wat ook een grote hit geworden
0: ook is. Niet slecht, ook niet slecht. Sugar by the Santo dan. Ah, prachtige vrouw. Grootste stem, klein formaat, 1,50 meter.
1: Ja.
0: Ontdekt in
1: minder 19... nog, denk ik.
0: Nee,
1: 1,50 meter.
0: Ja, 1,50 meter. In 1955 werd ze ontdekt door Johnny Otis en die gaf haar de bijnaam Sugar Pie. En hier is mee een nummer dat ze zelf heeft geschreven. Ook weer een bekantje van Good Timing. Go Go Power.

0: Ondertussen kreeg Thomas nog eens telefoon van Yvonne en Jenny om dan troef te kiezen. En dan hadden ze geen eens Sugar de Pai de Santo nog niet gehoord, zeg.
1: Nooit te vroeg troef kiezen.
0: Dat is te vroeg.
1: Alhoewel dat ik Sugar Pai de Santo toch voor mij al lichtjes naar voren durf schuiven. Ze.
0: Jos, maar dat zit ook al vroeg aan het kiezen, want dan heeft het volgende nog niet gehoord.
1: Nog niet finaal.
0: Rafaela Carrà. Ah. En in 1981 zong die Mama, dame 100 pesetas.

0: Moeder, geef mij 60 eurocent, want ik ga naar Amerika. Ver kom je daar niet mee, denk ik, met 60 eurocent?
1: Toen wel.
0: Voor Rafaëlle Carra was het al sinds genoeg.
1: Gouwe bergen toen.
0: Die moest niet veel hebben, die was rap content.
1: Ondertussen is de Danny heeft er een extra laag op gelegd.
0: Een tandje bijsteken, zegt hem.
1: Een basje bijsteken.
0: Dat wordt hard dansen op de plage hier, denk ik.
1: Oh, kon je alsjeblieft nog hard dansen, Fons?
0: Misschien. Ik kan hier al een beetje opwarmen. Hè. En bijvoorbeeld met Richie Valens. 1959, weer een bekantje van het geweldige Come On, Let's Go. Doobie Doobie Wah. Come On, Let's Go is ook wel een prachtig nummer.
1: Zeker.
0: Dus er is een A-kant en een B-kant wat mij betreft even sterk. Doobie Doobie Wah.

0: helaas slechts 17 geworden. Richie Valens.
1: En ook altijd korte nummers, hè?
0: Altijd korte nummers.
1: Kort maar krachtig.
0: Kort maar krachtig.
1: Gelijk Sugar Pie DeSanto.
0: Zo is dat. Dat is een mooie vergelijking, Jos. Mooie vergelijking. Ja, we waren over dansen aan het spreken. Wie dat er nog gaat dansen is Sylvie Vartan. Ik heb vorige week Johnny Hallyday gespeeld. En die zijn 15 jaar getrouwd geweest, hè, samen. Dus alle twee geweldige muziek gemaakt. En Sylvie zingt hier Danson. En dat is eigenlijk gewoon een coverje van Let's Dance van Chris Montez.

0: Laten we dansen, zong Sylvie. Ah wel, Sylvie, dat gaan we zeker doen. We waren al bezig, maar we gaan verder met de twist, Jos.
1: Ah, daar is hem. Ik dacht, wanneer komt die een twist hier? Ja.
0: Jij hebt een tijd geleden al eens de Peppermint Twist gespeeld.
1: Ja.
0: Van, weet je nog van wie?
1: Joey D en de Starlighters.
0: Klopt, dat is het origineel. Maar ik ga hem hier spelen in de geweldige versie van The Cousins. En die hebben we daar twee keer opgenomen zelfs. In het Frans en in het Engels. En dit is de Engelse versie dan. The Cousins, de Peppermint Twist.

0: Hoe kunnen we beter eindigen met de troefkeuzes als met de Cousins? Dat was mijn laatste vocale nummer, dus heren, u weet wat u te doen staat.
1: Ja, ik zal eerst onze luisteraars hun troeven
2: Ja, want je hebt nog veel telefoon gekregen.
1: Ja, daarnet Herman nog. Herman die vond, die wou niet echt kiezen, want er zat niet echt een topper bij. Dan koos ik maar voor Danson van Sylvie Vartan. Maar Herman zou beter een beetje een voorbeeld pakken dan Jenny. Ah. Herman laat het een beetje hangen, vind ik, mentaal. En Jenny die is nog quicks, of hoe zeg ik dat?
0: Flux
1: en quick en van alles. Kuk en flupke.
2: Van de Petaflet.
1: Die heeft 3 keer gebeld, denk ik. Ze heeft een top 3 gemaakt.
0: Aha.
1: Dus
2: hola.
1: Op 3 Tom Jones. Op 2 daar met die pesetas.
0: Rafaela Cara. Mama dame 100 pesetas.
1: Dat was een heel topnummer. Maar ze had ervoor al een uitleg gedaan. Sam Cooke, What a Wonderful World. Ik begin eigenlijk Eddie Wally Engels te klappen. Dat wil je er denken. Allee, hopen voor haar kleindochtertje dat nu 5 is, dat die ook kan opgroeien in a wonderful world.
2: Ah,
1: een kleindochtertje dat geboren is toen zij werd geopereerd voor kanker. En ze gaven haar niet veel kans, maar dat kindje heeft haar er helemaal doorgetrokken.
0: Prachtig.
1: Een medisch mirakel. Schoon. En dan hadden we nog Yvonne. Die vond de Mark Dix de max.
0: Bla, bla, bla. En jij?
1: Ik ga voor Richie Valens toch gaan.
0: Richie Valens, oké. Okay. Voilà.
1: Ja, jammer dat hij eigenlijk niet meer heeft gemokt.
0: Zeer jammer. Daar moeten we eens wat meer over vertellen, denk ik.
1: Ja.
0: Ik heb ook nog een bericht gekregen van Lutgaard. En die koos ook voor Rafaela Cara. Die was er ook volledig weg van. En jij, Jos?
2: Snap ik. Je hebt het moeilijk gemaakt. Rafaela Cara, Sugar Pie de Santo, David Garrick. Je hebt veel troeven gespeeld. Zelfs het eerste nummer, Vicky Carr. Ja, ik kan moeilijk. Maar ja, als je en de Cousins en de Peppermint West in één nummer verwerkt, ja, dan moet ik daarvoor kiezen. Hè.
0: Voilà. Een goede keuze, heren. Een goede keuze. Wij gaan er stilletjes aan afsluiten. Je hoort de beats op de achtergrond van den Danny. Dus wij gaan ons misschien daar even bij vervoegen, hè, bij de mensen.
2: Als mensen nog een meet and greet willen met ons, dan kunnen ze nog afkomen naar de plage.
0: Het kan. En als ze daar geen goesting hebben, kunnen ze naar Fabrice met zijn muzikale wire luisteren. Hè.
2: Dat mag ook altijd.
0: Ze kiezen maar. Ze kunnen ook gewoon wachten en niks doen tot volgende week donderdag.
2: Wachten en niks doen.
0: Ja, dan zijn wij er terug. Hè.
2: Volgende week zijn wij er terug. Donderdagavond, om 8 uur, elk nummer troef.
0: Zo is dat.
2: En tot volgende week dan. Hè.
0: Tot volgende week, beste luisteraars.
2: Tot dan.
3: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
4: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
3: Radio Minerva. Dit is Radio Minerva.
5: Er woedt opnieuw een zware bosbrand in het departement Landen in Frankrijk. Daar is al meer dan 100 hectare natuur verwoest. Zo'n 350 mensen werden al geëvacueerd, dat meldt de brandweer daar. Eind vorige maand woedde ook al een zware brand in de regio. Toen werd er meer dan 3700 hectare natuur verwoest. Ook in de buurt van Nantes woedt een bosbrand. Daar zijn al 2000 kampeerders geëvacueerd. En ook in het noorden van Frankrijk, in Pas-de-Calais, zijn de branden in de duinen nog altijd niet onder controle. Ook Engeland wordt geteisterd door branden. In de buurt van Birmingham zijn 2 mensen gewond geraakt nadat een brand is overgeslagen op een woonwijk. Zeker 6 huizen zouden in brand staan. Meerdere woningen werden al geëvacueerd. Ook het treinverkeer daar is verstoord. Er is meer duidelijkheid over het slachtoffer van de dodelijke brand op een camping in Grobbendonk. De identificatieeenheid van de politie identificeert het slachtoffer nu, maar het zou gaan om de eigenaar van het huisje, zegt journaliste Laurent Stappers.
6: Er is 1 eigenaar van 2 van de 3 uitgebrande chalets. En ik heb met zijn familie gesproken en zij gaan er eigenlijk vanuit dat het om hun familielid, hun broer gaat. Daar zijn voldoende aanwijzingen voor volgens hen. En zij zijn natuurlijk ook in spanning aan het afwachten op dat uitsluitsel of dat zo zal zijn. En morgen zal er daarom ook een autopsie worden uitgevoerd.
5: De brand brak vanmorgen uit. 2 chalets zijn volledig verwoest, een derde raakte beschadigd. In Congo blijft het ebola-virus zich verder verspreiden. Het virus is nu ook in een 6e provincie vastgesteld. Het gaat om een provincie in het noorden van het land waar een persoon overleden is aan de ziekte. Dat melden de gezondheidsautoriteiten. Journaliste Tessa Rens is in de hoofdstad Kinshasa.
6: Het eerste wat wij bijvoorbeeld zagen op de luchthaven waren infopanelen met uitleg over ebola en wat mensen moeten doen als ze symptomen hebben, waar ze naartoe moeten gaan bijvoorbeeld. Ebola heeft Kinshasa nog niet bereikt en dat is maar goed ook. Want in Kinshasa wonen naar schatting 20 miljoen mensen, heel dicht op elkaar en in zeer slechte hygiënische omstandigheden.
5: In totaal zijn al meer dan 2100 mensen overleden aan ebola. Ruim 4500 mensen raakten besmet. En op het EK atletiek in Birmingham heeft Antoine Snijders zich niet kunnen plaatsen voor de finale op de 200 meter. Hij werd vijfde in zijn reeks, maar werd na de race ook nog gedisqualificeerd. Volgens de jury week hij af van zijn baan. Vanavond nog lang warm, vannacht koelt het af tot zo'n 20 graden. Morgen opnieuw stralend zomerweer, maxima tot 37 graden dan. Zaterdag zonnig, al is er wel kans op regen en onweersbuien, bij zo'n 32 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Zondag wisselend bewolkt, maar wel meestal droog bij zo'n 25 graden.

goedenavond, beste luisteraars. Eerst en vooral dank ik mijn collega's die zojuist het programma hebben verzorgd tussen 20 en 22 uur. Het tijd zijn en het nieuws van 22 uur zijn net achter de rug. Wij mogen nu van start gaan met een muzikale waaier. Hartelijk welkom. Het is een programma met heel veel gouden herinneringen. En tijdens het komende uurtje draaien wij muziek van Doris Day, Michel Thor, Harry Belafonte, Wayan Bissan, Jerry Vale, Fats Domino, Jo Valli, Ray Caniff en nog veel meer uiteraard.

wens jullie allemaal veel luistergenot. Palenka werd geboren in 1941 in Ottawa en begon op jonge leeftijd met zingen en schrijven. Met hits als Put Your Head on My Shoulder en Lonely Boy bouwde hij een enorme carrière op, maar Diana blijft zijn meest iconische nummer. Hier volgt nog een van zijn grootste successen, A Steel Guitar and A Glass of Wine. Just give me a steel guitar, a glass of wine, and let me drink to a love I thought was mine.

Palenka, a steel guitar and a glass of wine. De songtekst van het volgende liedje beschrijft de totale verliefdheid van de zanger terwijl hij dit meisje ziet lopen, waarbij hij haar zachte wiegen en schoonheid vergelijkt met de mooiste gedichten. Hij drukt zijn bewondering uit voor het feit dat ze een golf van gevoelens bezit en hoe ze zijn hart sneller doet kloppen, simpelweg door over straat te lopen. Hier is Johnny Tillotson met Poetry in Motion, een nummer uit 1960.

Poetry in Motion, Johnny Tillotson. Liefde blijft ook het centrale thema van ons volgende liedje. Het nummer werd geschreven door Howard Greenfield en Neil Sedaka. Hier is Connie Francis met Where the Boys Are.

Boys are Connie Francis. Na drie prachtige vocale nummers is het tijd voor een sfeervol instrumentaal intermezzo. Soms hebben woorden helemaal geen betekenis nodig. Een mooie melodie vertelt vaak evenveel als een gezongen tekst. Instrumentale muziek laat bovendien ruimte voor onze eigen herinneringen en gevoelens. Misschien denkt u aan een vakantie of gewoon aan een mooie zomeravond van lang geleden. Geniet van de warme orkestklanken van Ray Conniff.

Weekanif dus. Van een internationaal orkest keren we terug naar een artiest van eigen bodem. Jo Valli behoort al tientallen jaren tot de populairste Vlaamse zangers. Bianca is een Nederlandstalige cover van het gelijknamige liedje, gezongen door de Duitse zanger Freddy Breck. Hij zingt trouwens met Freddy Breck. Hier is Jo Valli met Bianca.

Na een uitstapje naar Vlaanderen keren we opnieuw terug naar een grote naam uit de Amerikaanse muziekgeschiedenis. Een zonsondergang heeft iets bijzonders. Terwijl de dag langzaam afscheid neemt, denken we vaak terug aan mooie momenten of dromen we over wat nog komen zal. De rode zeilen aan de horizon lijken onderweg naar nieuwe bestemmingen, maar dragen tegelijk ook herinneringen met zich mee. Red Sails in the Sunset is een romantisch nummer waarin een bezorgde zanger wacht op de terugkeer van zijn geliefde over zee. De tekst drukt de hoop uit dat de boot veilig aankomt, zodat het paar eindelijk kan trouwen. Fats Domino maakte begin jaren 60 een vrolijke crossover hit van deze klassieker uit 1935.

Fats Domino Red Sails in the Sunset. Van een rustige zonsondergang schakelen we over naar een liedje waarin emoties een heel andere richting uitgaan. De songtekst van het volgende liedje beschrijft hoe de verteller definitief de banden verbreekt met een bedriegelijke geliefde, waarbij hij duidelijk aangeeft dat de situatie is veranderd en dat toekomstige pogingen om contact met hem op te nemen tevergeefs zullen zijn. Hier is Bobby Darin met Don't Call.

Bobby Darin, Don't Call My Name. Na dat gevoelige nummer zoeken we opnieuw de warmte van een groot dansorkest op. Just Help Yourself is een orkestrale bewerking van de bekende hit die eind jaren 60 beroemd werd door Tom Jones. Ray McVeigh gaf het nummer een elegante danssfeer waarin de melodie volledig tot haar recht komt. We luisteren dus naar Ray McVeigh met Just Help Yourself.

one and very only Jerry Vale, Don't Tell My Heart to Stop Loving You. We maken nu een muzikaal uitstapje naar Duitsland. Cindy und Bert met Aber am Abend, daar speelt der Zigeuner.

Cindy und Bert. Na de Duitse slager keren we terug naar een van de meest herkenbare stemmen uit de popgeschiedenis. Summer Song van Mary Orbison is een nummer over een liefdesrelatie die tot bloei komt in de warmte van de zomer, maar vervaagt wanneer de winter aanbreekt. Het nummer verscheen oorspronkelijk op zijn album Crying uit 1962. In de tekst worden de wisselende seizoenen gebruikt als metafoor voor liefde, liefdesverdriet en aanhoudende nostalgie. Hier is Roy Orbison met Summer Song.

Ray Orbison met Summer Song. Return to Me, Everybody Loves Somebody and That's Amore zijn allemaal hits die door Dean Martin werden gezongen. Maar zouden jullie deze nog kennen?

Hugo Strasser, It's Only a Paper Moon. We verlaten even de instrumentale wereld en trekken naar Frankrijk. C'est dur d'avoir 16 ans is een nummer van Michel Thor. Het nummer, een Franse bewerking van It Hurts to be 16 van Andrea Carroll, gaat over de verwarring en ontgoochelingen van de puberteit. Ze beschrijft daarin de overgangsfase van deze leeftijd, zich te jong of te oud voelen, heen en weer geslingerd tussen het advies van de ouders, de sociale druk en het verlangen om volwassen te worden. Michel Thor, C'est dur d'avoir 16 ans.

het nummer Fly Me to the Moon, oorspronkelijk getiteld In Other Words van Bart Howard, gezongen door Doris Day, is een romantisch nummer over het euforisch, overweldigende gevoel van diepe verliefdheid. Fly Me to the Moon, Doris Day.

Fly me to the moon, Doris Day. Na die reis richting maan keren we terug naar de eerste liefde op aarde, Young Love.

Ziezo, beste luisteraars, het wordt stilaan tijd om deel 1 van onze muzikale waaier af te ronden. Ik draai nog een paar instrumentale melodietjes tot aan ons volgende tijd zijn. Ik heb er eentje van Frank Porcel. Ik blijf nog een uurtje achter de mengtafel en de micro, dus na het tijd zijn en het nieuws van 23 uur, dan ben ik er graag opnieuw voor deel 2 van dit programma. Dus heel graag tot zometeen.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen.
2: Een verrassende medaille voor onze landgenote Saliha Ghis op het EK Atletiek in Birmingham. Ghis pakte zilver in het hinkstapspringen. Ze sprong 14,46 meter ver, dat is een nieuw persoonlijk record. Het goud ging naar een Italiaanse. Het is trouwens de eerste medaille in het hinkstapspringen in meer dan 15 jaar op het EK. Toen won Bolshakova brons. Ilona Masson eindigde vierde. Het is al de tweede medaille voor ons land op dit EK. En nog op het EK werd Dai Keita 15e op de tienkamp. Verder kon Antoine Snijders zich niet plaatsen voor de finale op de 200 meter. Hij werd vijfde in zijn reeks, maar werd na de race ook nog gedisqualificeerd. Volgens de jury week hij af van zijn baan. Voetbal dan, 2-2 voor onze Belgische ploegen in Europa. Anderlecht won met 3-2 van het Griekse PAOK en stoot zo door naar de laatste voorronde van de Europa League. Daarin neemt Anderlecht het op tegen het Kazachse Kairat Almaty. En Gent heeft zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Conference League. Het speelde thuis 1-1 gelijk tegen het Zweedse Göteborg, maar won de heenwedstrijd met 1-0. In de laatste voorronde nemen ze het op tegen Hibernian, liever uit Schotland. In Merchtem, in Vlaams-Brabant, hebben ruim 200 mensen een stille mars gehouden voor Hamza. Dat is een jongen van 7 die vorige week overleed, mogelijk door kindermishandeling. Heel wat mensen waren in het wit gekleed. Ze hadden onder meer knuffels, kaarsen en bloemen mee. Er zijn 3 verdachten. De oom wordt verdacht van moord, de moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Er woedt opnieuw een zware bosbrand in het departement Landes in Frankrijk. Daar is al meer dan 100 hectare natuur verwoest. Zo'n 350 mensen werden ook al geëvacueerd. Dat meldt de brandweer. Eind vorige maand woedde ook al een zware brand in de regio. Toen werd er meer dan 3700 hectare natuur verwoest. Ook in de buurt van Nantes woedt een bosbrand. Daar zijn al 2000 kampeerders geëvacueerd. En ook in het noorden van Frankrijk, in Pas-de-Calais, zijn de branden in de duinen nog altijd niet onder controle. Vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af tot zo'n 20 graden. Morgen opnieuw stralend zomerweer. Maximaal tot 37 graden dan. Zaterdag zonnig. Al is er wel kans op regen en onweersbuien. Bij zo'n 32 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Zondag wisselend bewolkt, maar wel meestal droog bij zo'n 25 graden.

En opnieuw een hele goede avond, beste luisteraars. Het tijd zijn en het nieuws van 23 uur zijn net achter de rug. Wij mogen nu van start gaan met deel 2 van de muzikale waaier. Hartelijk welkom. Deel 2 wordt een beetje zoals deel 1. Dat wil zeggen een programma met heel veel gouden herinneringen. Tijdens het komende uurtje draaien wij muziek van Max Greger, Perry Como, Caterina Valente, Pat Boone, Almatino, Brooke Benton en nog veel meer uiteraard.

Mountain of Love, Elvis Presley. Het nummer Rubber Ball van Bobby V gebruikt opgewekte beelden om een veerkrachtige romantische toewijding te beschrijven. De tekst gaat over een zanger wiens partner ontrouw is en met zijn gevoelens speelt, maar hij is zo hopeloos verliefd dat hij altijd weer terugkaatst naar haar, hoezeer ze ook probeert zijn liefde tot het uiterste op de proef te stellen. Hier is Bobby V met Rubber Ball.

Rubberball en Bobby V. Onze volgende artiest bekijkt de liefde vanuit een heel andere invalshoek. Your For Me van Brooke Benton is een vrolijke, romantische liefdesverklaring waarin het lot een centrale rol speelt. Het nummer vertelt het verhaal van een zanger die er volledig van overtuigd is dat zijn of haar partner op unieke wijze voor hem of haar bestemd is. De betekenis draait om het lot, onwankelbare toewijding en de vreugde van het vinden van de perfecte partner. Brooke Benton met Your For Me.

0: mee.
1: Young for me, Brooke Benton. Na 3 vocale nummers is het tijd voor een sfeervol instrumentaal intermezzo. De Duitse orkestleider Bert Kempfert behoort zonder twijfel tot de grootste namen binnen de easy listening muziek. Zijn orkestklank was onmiddellijk herkenbaar. Catalania is een typisch voorbeeld van Bert Kempfert's warme orkeststijl.

Costa Rica en Marva. To the Door of the Sun van Al Martino is een romantisch nummer over iemand die plotseling verliefd wordt. De tekst beschrijft de opwinding en de bereidheid om overal naartoe te reizen, zelfs naar de deur van de zon, zolang hij maar bij zijn geliefde is. Het is een Engelse bewerking van de Italiaanse hit Alle Porte del Sole, gezongen door Ciliola Cinquetti. We luisteren naar Al Martino met To the Door of the Sun.

Applaus voor Almantino to the Door of the Sun. De Swiss Maid van Del Shannon is een nummer over een eenzame vrouw die afgezonderd in de bergen leeft en naar liefde verlangt. Hoewel het nummer vol verlangen en hartzeer zit, behoudt het een hoopvolle toon waarmee uiteindelijk het optimisme wordt uitgedrukt dat zij toch haar grote liefde heeft gevonden. Hier is Del Shannon met The Swiss Maid.

The Swiss Maid en Del Shannon. Het nummer Tornero van I Santo California is een klassiek Italiaans nummer over verlangen en de belofte van een terugkeer. De titel betekent Ik zal terugkeren. Het nummer draait om het verdriet van de scheiding en de onwankelbare hoop op een weerzien met een geliefde. Hier volgt nu de instrumentale versie van dat nummer, ons gebracht door Captain Cook.

Dat verlangen naar een weerzien sluit naadloos aan bij ons volgende nummer. I'll Be Home van Pat Boone uit 1956 is een romantisch nummer over toewijding en verlangen. De betekenis van het nummer draait om een geliefde die een brief schrijft en zijn of haar partner smeekt om op hem of haar te wachten tot hij of zij terugkeert om samen een nieuw leven te beginnen. Hier is Pat Boone met I'll Be Home.

Home en Pat Boone. Van Amerika reizen we opnieuw naar Europa, waar een veelzijdige artiesten op ons wacht. Caterina Valente was een uitzonderlijk talent. Ze zong in verschillende talen, speelde gitaar, trad op in films- en televisieprogramma's en genoot wereldwijd succes. Haar elegante stijl maakte haar tot één van de grootste Europese sterren van de jaren 50 en 60. Het nummer Wenn du mich noch magst van Caterina Valente gaat over verzoening en het overwinnen van liefdesverdriet. De tekst blikt terug op een vroegere relatie waarin liefde als vanzelfsprekend werd beschouwd en benadrukt dat de eenzaamheid na de breuk de zangeres haar ware gevoelens deed beseffen. Het nummer draagt een boodschap uit van vergeving, kwetsbaarheid en het verlangen naar een tweede kans.

Caterina Valente. De songtekst van het volgende liedje maakt gebruik van het bijgeloof dat je een wens mag doen als je de eerste avondster ziet, om een hoopvol verzoek uit te drukken dat er een romantische partner mag komen die vreugde brengt bij maanlicht. Hier is Maureen Evans met Starlight, Starbright. Star.

Maureen Even Starlight, Starbright. Van de sterren gaan we moeiteloos verder naar de wereld van de dromen. Het Remus Holiday van Perry Como is een nummer dat mensen aanspoort om hun dagelijkse zorgen mentaal achter zich te laten en in hun verbeelding op vakantie te gaan. De tekst, geschreven in 1949 door Kim Gannon en Mabel Wain, spoort aan om een idyllische plek te zoeken, zoals een verberg, waar de zorgen achterblijven. Hier is Perry Como met het Dreamer's Holiday.

Na de warme stem van Perry Como met A Dreamer's Holiday laten we opnieuw een orkest aan het woord. Hier is Max Greger met Unforgettable.

Max Greger, Unforgettable. Met zijn herkenbare stem brengt Frank Michael ons Sois la Bienvenue, een coverversie van het liedje Welcome to

Welcome to my world of Sois la bienvenue, Frank Michael. Make the world go away, geschreven door Hank Cochran, is een oproep tot romantische vlucht uit de werkelijkheid. Het nummer draait om iemand die zijn of haar partner vraagt om pijn uit het verleden te vergeven, de dingen te zeggen die je vroeger altijd zei en de troostende geruststelling te bieden die nodig is om de chaotische buitenwereld tijdelijk van zich af te sluiten. Donny en Mary Osmond met Make the World Go Away.

Make the world go away. We blijven nog even in de wereld van de grote romantische stemmen. Het nummer I Apologize dat Billy Eckstine vertolkte is een typisch liedje over liefdesverdriet en spijt. De tekst beschrijft het diepe berouw over een relatiebreuk waarbij de zanger smeekt om vergeving en een tweede kans, zijn eigen schuld erkent en belooft het goed te maken. De emotionele stem van Billy Eckstine maakt van dit nummer een onvergetelijke klassieker. Hier is I Apologize.

daarmee komt er een einde aan onze muzikale reis door de tijd. We hebben geluisterd naar stemmen en melodieën die allemaal een eigen verhaal vertellen. Verhalen over liefde, verlangen, hoop, herinneringen en de momenten die ons leven kleur geven. Misschien bracht één van deze liedjes u terug naar een bijzondere herinnering. Misschien dacht u aan een persoon, een plaats of een moment dat u altijd zal bijblijven. Dat is precies de kracht van muziek. Ze bewaart het verleden en brengt het telkens opnieuw tot leven. Bedankt om samen met ons te luisteren. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze verzameling tijdloze klassiekers. Zometeen horen jullie het tijd zijn van middernacht en dan zorgen de collega's voor mooie muziek. Wat mij betreft wel heel graag tot een volgende keer. Zelfde uur, zelfde tijd, zelfde zender, uw vertrouwde Radio Minerva. De groetjes nog van Fabrice en heel graag tot dan. Dag.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Een verrassende medaille voor onze landgenote Saliha Ghis op het EK Atletiek in Birmingham. Ghis pakte zilver in het hinkstapspringen. Ze sprong 14,46 meter ver, dat is een nieuw persoonlijk record. Het goud ging naar een Italiaanse. Het is trouwens de eerste medaille in het hinkstapspringen in meer dan 15 jaar op het EK. Toen won Bolshakova brons. Ilona Masson eindigde vierde. Het is al de tweede medaille voor ons land op dit EK. En net geen medaille voor Eline Vekemans in het polstokspringen. Zij eindigde op een knappe vierde plaats. Het goud ging naar een Zwitserse. Voetbal dan. 2-2 voor onze Belgische ploegen in Europa. Anderlecht won met 3-2 van het Griekse PAOK en stoot zo door naar de laatste voorronde van de Europa League. Daarin neemt Anderlecht het op tegen het Kazachse Kairat Almaty. En Gent heeft zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Conference League. Het speelde thuis 1-1 gelijk tegen het Zweedse Göteborg, maar won de heenwedstrijd met 1-0. In de laatste voorronde nemen ze het op tegen Hibernian uit Schotland. En de oorzaak van de bosbrand op de Mechelse Heide in Maasmechelen is niet duidelijk. In totaal brandde daar zo'n 1,5 hectare af. Er was sprake van verschillende brandhaarden, zegt Dimitri Opdenakker van de brandweer.
3: Het was een brand die heel hevig gewoed heeft. Het is heel droog in het bos. Het is windstil. Die brand is heel snel naar boven gegaan. En die is zelfs tot bijna in de kruinen van de bomen gegaan. We hebben de ganse zomer nog bijna geen regen gehad. En dat maakt dat de bossen zo droog zijn dat het minste, kleinste oorzaakje voldoende kan zijn om een snelle uitbreiding te krijgen.
2: De brandweer kreeg het vuur wel snel onder controle. Vanavond nog lang warm, vannacht koelt het af tot zo'n 20 graden. Morgen opnieuw stralend zomerweer, maximaal tot 37 graden dan. Zaterdag zonnig, al is er wel kans op regen en onweersbuien, bij zo'n 32 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Zondag wisselend bewolkt, maar wel meestal droog, bij zo'n 25 graden.